0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Dit jaar verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Itje en Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Raamdecoratie op maat gemaakt.
6: Timpweg.
5: Eigen productie- en montagedienst.
6: Timpweg.
5: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
7: Ik heb trek in iets lekkers.
8: Neem de kersen van Oudebos.
7: Iets zoets.
8: De kersen van Oudebos.
7: Iets fris en sappigs.
8: Oudebos.
7: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Radio Noord.
0: Leven in muziek.
1: Met Eva Hulsje.
12: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
13: Goedemorgen en welkom bij Leven in Muziek. De komende 2 uur is een van de langst zittende wethouders van ons land te gast. Eerst van Appingedam, daarna van Eems-Delta. En ze is net weer begonnen aan een nieuwe periode na een klinkende overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Annelies Usmani werd geboren op 7 november 1962. En toen scoorde dit hoge ogen.

0: Ja. Ja. Dit ken je wel, hè?
1: Ja, ja, dat ken ik wel. Anneke Greunlo, ja, dat ken ik wel.
0: Ja.
1: En ik was natuurlijk, jij zegt dat het mijn geboortejaar is. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, het roept altijd wel nostalgie op. Want zij is natuurlijk een hele generatie meegegaan.
0: Ja.
1: Dus je moet het ook wel koesteren. Want het is wel Nederlands erfgoed bijna.
0: Ja, nou, mooi begin toch?
1: Zo is het. Zo
0: dacht
1: is.
0: Ik.
1: Dus ik was eigenlijk wel benieuwd wat je zei van... Nou, wat zal dat dan zijn?
0: Ja, nou dit was het.
1: Nederlandse kan het niet.
0: Nee. Annelies, Usmani, welkom. Ik zei een van de langstzittende wethouders van ons land.
1: Nou, want, langstzittende vrouwelijke wethouders.
0: Nou,
1: maar zijn er een paar mannen boven mij? Maar.
0: Ja, een van de, zei ik.
1: Ja, ja, nee. Absoluut waar, ja.
0: Maar 20 jaar, jeetje, dat is niet niks.
1: Dat was ook helemaal niet doel. En nee, ik zeg allemaal, ja, ik durfde het ontzettend eigenlijk niet eens te vertellen. Maar het doel was eigenlijk niet om dit heel lang te doen. Ik ga dit gewoon doen.
0: Ja.
1: En je knipt het met de ogen en je klipt 3 keer met de vingers. Ja, echt. En dan kijk ik terug en denk ik, doe dit 20 jaar. Ik kan me niet eens voorstellen dat ik het 20 jaar doe.
0: Nee.
1: Dus ja, het is wat het is. En ik vind het nog eigenlijk even leuk. Ik ben ook heel blij dat ik 4 jaar door mag gaan. Ik doe dat met wat ik ben. Altijd onder het motto, wat kan en wat niet kan niet. Daar win ik ook geen doekjes omheen. En ik wil wel heel erg zorgen dat je merkt dat er iets gebeurt. Nou ja, en dat is elke keer in de verkiezingen belonen. Daar ben ik hartstikke dankbaar.
0: Hoe bedoel je, ik merk dat er iets gebeurt?
1: Iets gebeurt, dus dat je met de huizen begint. En dat je in een gemeente vooruitgang boekt op allerlei fronten. Dat is vaak in het fysieke domein. In Appingedam hebben we dat centrum toen gedaan. En het Overdiep. En de scholen aangepakt. En dat doen we nou in heel Eemsdelta. Niet alleen door mij natuurlijk, hè, maar door het team. Dus zodat mensen voelen dat je vooruit gaat in een gemeente. En dat dat ten gunste is van de inwoners.
0: Ja.
1: Voor de leefbaarheid en alles wat daaraan bij hoort. En dat vind ik magisch om te doen.
0: Ik zie het aan je.
1: Nou, maar dat betekent niet dat je altijd voor zaaltjes staat en je denkt, nou, dat is een goed idee.
0: Nee, dat is niet zo.
1: Nee. Dus het is een beetje en-en. Je weet dat, dit is ook mijn, ik geloof daar ook heel erg in. En natuurlijk sta ik wel eens voor zaaltjes en je denkt, wel, het is bij de hoogte, dat moet toch allemaal nooit. En dat is liever niet wies. Dus dat heb je ook. Ja. Maar soms dan kan je mensen daarin overtuigen. Lang niet altijd iedereen, hoor. Dat is gewoon niet zo. Maar als het er dan staat en iedereen vindt het mooi, of mensen wonen in die nieuwe huizen, dat is toch mooi?
0: We gaan het er nog uitgebreid
1: over hebben.
0: Zeker, maar we gaan niet 20 jaar terug, we gaan nog veel verder terug.
1: Ja,
0: ja, sorry, je bent zo'n stukje ouder al inmiddels. Na jouw geboorte, opgegroeid, het allereerste stukje in Farmsum.
1: Ja? Ja,
0: vertel eens, wat was dat voor plek?
1: Nou, mijn vader en mijn moeder hadden een zaak in Farmsum, aan de Duurswoldlaan. Dat bedrijf staat er nog, in het tankstation ook nog, precies tegenover die school daar, naar Noorderpoort, wat staat in Farmsum, direct aan het begin van de nieuwe weg. En daar wonen wij bij, en Niels dan 10. En ik was nog klein. Hoor, dus
0: en wat was het voor bedrijf dan?
1: Het was een garagebedrijf, een taxibedrijf. Eigenlijk is mijn vader daar begonnen al in de jaren 50 met de verkoop van brommers en motoren. Ze komen oorspronkelijk uit Wagenborgen. Dus daar had mijn opa al een garage. Mijn vader vond dat hij in de vaart der volkeren naar Delfzijl moest. Dus die is daarheen gegaan. Omdat, ja, dat was toch beetje daar waar je moest zijn. Het chemiepak kwam op, dus hij is daar begonnen op die hoek. Tankstation, taxibedrijf. Ja, hij is niet met een taxibedrijf begonnen, maar wel met brommers en motoren. En ja, direct na de oorlog was dat een beetje wat mensen kochten. Hè?
0: Ja, en daar woonden jullie bij?
1: Daar woonden wij bij, ja. Iets verder, Nieuwstad op Nieuwstad nummer 10. Daar eerst tegenover in Bella Vista, daar heeft mijn zus gewoond. Het huis staat er, ik loop er ook altijd nog even. Denk ik, ja, ik heb daar leren fietsen. Ja. En zie, die paaltjes staan er ook nog.
0: Je weet dat ook nog? Want dit
1: dat
0: was
1: ik daar heb leren fietsen, ja? Dat weet ik. Ja, dat weet ik. Ik weet dat ik daar heb leren fietsen. En dat heeft mijn vader mij zelfs geleerd. Nou, dat mag ook in de krant. Dus die heeft mij dat geleerd. En ik weet ook wel dat ik achter op de fiets ging bij tante Grees Stoppels. Die bracht mij dan naar school samen met mijn broer. Ik heb een tweelingbroer. En dan moest ik was iets groter. Zei ze, hol hem vast. En dan moest ik zo die armen eromheen doen. Benen wijd. En dan bracht ze ons op de fiets naar Boshof. Dat weet ik ook nog.
0: Ja.
1: Dat weet je gewoon. En ik weet ook wel dat ik daar speelde in die oude molen Aolen stond daar. Die nu in Boshof staat. Die grote, nieuwe, mooie molen in Boshof. Die heeft vroeger, achter op het trein van mijn vader, totaal in verval. Dus wij speelden in die vervallen molen. Nou, dat mocht allemaal niet. Dus dan kwam er altijd alleen droet, droet, levensgevaarlijk, droet. Maar toch deden we het altijd. En en ik was echt zo'n klein meisje.
0: En dus, een van de tweelingen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een oudere zus, die is 6 jaar ouder. En ik heb zelf een tweelingbroer, die is 10 minuten ouder dan ik ben. Dus mijn moeder zei altijd, doe, lief, het is voor geluk geboren. Maar ze was nooit meer in de planning.
0: Wist zij het niet?
1: Nee, ze wist het niet.
0: Echt niet?
1: Nee, nee, vroeger wist je dat niet. Ze wist het eigenlijk een dag van tevoren dat ze het zelf door had. En er is nog een echo gaan maken in het diakonessenziekenhuis. En daar was mijn tante radioloog. Dus ze zei, nou dat kan nu wel, want je bent hoogzwanger. En toen wist ze het precies 10 uur voor de bevalling.
0: En hoe had ze het door dan?
1: Ze was gewoon, ze had nog een kind eerder. Mijn zus was natuurlijk ook al. Ja. Dus zij zei van, zij had een voldragen tweeling van samen 11 pond. Dus ja. Zij was zwaar en zij had het gewoon, ja weet niet. Zij dacht zelf, het kon wel eens een tweeling zijn. Op het allerlaatst.
0: Ja.
1: En het bleek ook zo te zijn. En ik ben nummer 2, want ik ben laatst geboren. Ja, 10 minuten na mijn broer. Ik ben altijd 10 minuten groter en dikker geweest. Ja, tot op de dag van vandaag. Is echt zo.
0: Jij was de baas in de buik blijkbaar.
1: Blijkbaar. Ja. Maar hij was de baas in het leven. Dus het is altijd... Nee, maar ik weet niet hoe het ging. Dus zo. En wij hebben natuurlijk... Ja, de eerste 18 jaar zijn mijn broer en ik er alles samen opgetrokken.
0: Ja?
1: Dat is het gewoon.
0: Ja, jij zegt natuurlijk, maar...
1: Nou ja, wij zaten op dezelfde klas, we zaten op dezelfde school, we deden in dezelfde sporten, alles. Dus toen ik mijn man leerde kennen, noem ik hem in het eerste jaar steeds Reinder.
0: Uit gewoonte.
1: Uit gewoonte.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, dus ja, nou ja, zo is het. En ik had een hele goede relatie met mijn zus, dus, maar die was natuurlijk ouder, dus die zat wat minder in onze jeugd.
0: Ja.
1: Dat komt pas later.
0: Maar hoe werkt het dan? Werkt het dan bij jullie ook zo, wat je vaak hoort bij tweelingen, dat je ook alles voelt en
1: nee,
0: aanvoelt?
1: Nee,
0: en
1: nee, dat herken ik niet.
0: Nee?
1: Maar je zit zo, je bent zo samen in alles. Wij zijn al samen begonnen op zwemles.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk zwom ik en hij zat op mijn rug en toen moest ik een groep verder, want hij zwom niet. Dus weet je wel, dus, maar dat zit in de lagere school, middelbare school, dezelfde vrienden. Dus je weet zoveel van elkaar. Als je niet tweeling zo laat opgroeien, heb je hetzelfde symptoom.
0: Hmm.
1: Dus dat vind ik hoor.
0: Er zit niet zo'n diepere connectie, voel jij?
1: Jawel, het is gewoon jouw. Maar het is volgens mij altijd als je. Het zit hem volgens mij meer in dat eerste levenfase wat jij doet, dan dat je samen in die buik staat. Want daar weet je net als iedereen niks van.
0: Nee.
1: Dus dat heb ik zelf heel erg. Maar je bent gewoon altijd samen. Dus je bent ook letterlijk echt altijd samen.
0: En nu?
1: Nu zijn we heel goed, maar we zijn niet lang niet altijd samen. Hij woont in Rode. En we hebben altijd, ja, dat is altijd wel een leuk verhaal. Als we samen zijn, dan gaan we bijvoorbeeld even naar Noorderzon met onze partner, met zijn vrouw en mijn man. En dan krijgen wij weer die verhalen. En dan gieren wij ons samen dat terras af aan het lachen. En dan kijken die anderen, nou, ze beginnen weer. Waarom? Omdat je dan dezelfde humor hebt. En dan gieren wij ons weer tranen. Waarop, en dan kijkt mijn partner en zijn vrouw kijken. Oh, het begint weer.
0: Ja.
1: En dus dat is gewoon dat je elkaar goed kent. Hè. En dat is heel heerlijk om te hebben hoor.
0: Ja, dat zal. We gaan eerst even muziek doen voordat we verder praten. Neil Diamond.
1: Ja, ik was denk ik 12 of zo. Misschien 11. Ik had een cassette recordertje. Of op mijn verjaardag gekregen. En ik weet dat ik dat cassettebandje op Sinterklaas heb gekregen. Maar ik had al een cassetterecordje wel. Weet je wel, opname. En nou, je kent zo'n dingetje wel. Zo'n bandje erin. En ik wilde graag voor Sinterklaas Neil Diamond, It's a Beautiful Noise. En dat, weet je wel, en die heb ik ook gekregen. En die heb ik natuurlijk helemaal grijs gedraaid in dat cassettetje. En ik had hem eigenlijk ook al stiekem ontdekt. Want ik was een kind die ging altijd op zoek naar alle cadeautjes. En zocht ook uit wat het al was. Dus ik wist het al lang. Ik had al lang onder het bed gekeken. En achter de kast. En achter de gordijnen in de kast. En dan stiekem opengemaakt. Dus mijn moeder dacht dat niemand het wist. Maar ik wist altijd alles. En dus dat wist ik ook al. Maar daar was ik zo dolgelukkig mee. En altijd als ik het hoor, voel ik nog dat ik jong ben geweest.

0: Neil Diamond.
1: Komt er misten nog nu drie toontjes aan. Tan, tan, tan.
0: Oh, heb ik die vakkundige
1: je hebt net
0: in de familie
1: gestopt.
0: Nou ja, dan moet je hem thuis nog maar een keer luisteren.
1: Ja, zo is.
0: Annelies Usmani, wethouder Eems Delta. Jullie verhuisden toen je nog jong was. Ja, van Farmsen naar de Kustweg.
1: Ja.
0: Ja, wat was daar de reden van dan?
1: Nee, daar weet ik eigenlijk helemaal niet wat de reden voor was. Dat was zo'n flat in Delfzijl, daar woonde de halve middenstand. En of de kapiteins, wij gingen daarheen te wonen. Maar wat daar de reden van was, kan ik je niet vertellen. Maar we hebben daar wel jaren gewoond. En we hebben ook altijd nog een kustwegreunie, zoals het heet. En dan met de jongens van Schuitmijn en de meisjes koersen. En Maaike Bo, en heel clubje.
0: Ja.
1: En dan zijn we ongeveer met z'n tienen ongeveer. En één keer per jaar gaan we eten in Delfzijl. En dan vertellen we elkaar alle verhalen die we elkaar ieder jaar vertellen.
0: Ja, ja.
1: En dan gingen we ons werk. Dus je hoort een beetje bij elkaar als je samen groot wordt.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat doen we ook hoor, die jongens. We zijn altijd met Magda en Michelle hartstikke leuk. En dus we zijn ook altijd hartstikke blij als we elkaar zien.
0: En het was dus niet erg voor jou om te verhuizen weg van...
1: Nee, ik was nog te jong, want ik was een jaar of 7. Ah, ik weet niet precies zoiets. Ik was nog lagere school, kleuterschool misschien wel. En dat was een hele leuke flat waar heel veel kinderen wonen. Dus wij waren ook iedere dag gewoon aan het buiten spelen met een hele grote groep.
0: Ja.
1: En dus dat was, de reden kan ik me niet herinneren. Maar wel dat we daar met een heleboel gezinnen woonden. Familie Lommerts woonde boven ons. Nou, die hadden dat grote Lommerts transportbedrijf. Dus ja, daar waren mijn tante Trein en ome Jaap. Zo ging dat ja vroeger. Dus je was net zoveel boven bij de buren als dat je...
0: Ja, zo ging grote dat vroeger. Familie bijna.
1: Ja. Ja, en dat was bij alles zo. Bij al die gezinnen die daar woonden. En omdat het vroeger was het net even anders dan dat nu is.
0: Mm-hmm.
1: Dus en dan bleef je ook gewoon eten. En ja, weet niet, dat was eigenlijk één groot gezin... of één grote familie in die flat met allemaal best wel 2 of 3 kinderen. Wat ook allemaal met elkaar speelde en...
0: Maar ergens Heerlijk. In jouw jeugd zijn jouw ouders uit elkaar gegaan.
1: Ja, toen was ik een jaar of 16, 17 of zo.
0: Ja.
1: Mijn moeder is daar blijven wonen en mijn vader is later boven de zaak weer gaan wonen.
0: En wat is daar gebeurd?
1: Ja, nou, zoals iedereen al mensen uit elkaar gaan. Hè? Dat,
0: nou ja, dat kan duizenden redenen hebben.
1: Ja, en dit was echt gewoon... dit was een beetje wat er met de middenstand gebeurde. Hè? Dat je... Ja, die zijn qua levensstijl zijn ze uit elkaar gegroeid. Ze hadden wel samen een zaak, maar qua levensstijl zijn ze uit elkaar gegroeid.
0: Leg eens uit.
1: Ja, dat is gewoon hoe je die jaren 70 interpreteert. Dus de een die was van de gezelligheid in de feestjes enzovoort. En mijn moeder was er ook wel, maar weer op een andere manier. Dus die zijn, dat paste niet meer bij elkaar. En toen hebben ze besloten ergens eind jaren 70 om uit elkaar te gaan.
0: Hoe was dat voor jou?
1: Nou, Het rare is dat toen werd er niet met kinderen heel lang over gesproken dat je ouders gingen scheiden. Er hing natuurlijk al wel langer wat in de lucht dat je voelt als kind. Maar je bent niet van de generatie dat allemaal besproken werd. Dus ik weet dat ik kwam thuis uit school, ik moest naar hockey en ik werd even verteld van we gaan uit elkaar. En dat was alleen door mijn moeder, maar mijn vader was helemaal niet bij. En mijn broer was er ook niet bij, dus het is alleen naar mij verteld. Blijkbaar en alleen naar mijn zus en alleen naar mijn broer. En daarna deed je eigenlijk wel weer een beetje of het allemaal... Je ging gewoon door. Dus het is een heel andere manier van scheiden dan het toen was. Terwijl zij best wel een vechtscheiding hebben gehad. En ik dat ook wel zag aan mijn moeder. Maar mijn moeder had altijd een levensstijl van... kop te vuur, we gaan deur, we rennen daar wel. En dat is ook allemaal gebeurd. En een bijzonder hoog relativeringsvermogen. En dat waardeerde ik enorm in mijn moeder. Omdat we eigenlijk... Qua status, mijn moeder had een heel ander financiële profiel toen. Maar dat merkten we eigenlijk helemaal niet. Wij bleven hockey, wij bleven zeilen, alles ging gewoon door. Hoe ze het allemaal gered heeft, ik weet het niet. Maar dat lukte haar allemaal, dus wij merkten daar eigenlijk niet zoveel van. Wel dat ze verdriet had, dat zag je wel. Maar ze had ook wel weer de kracht om vrolijk te zijn. Want alle vriendinnen wilden altijd heel graag bij mij thuis zijn... omdat ik zo'n gezellige moeder had. Ja, het is echt zo... En ik kom nog wel mensen, oh, met je moeder kon je een lol hebben en lachen. En dat is ook zo.
0: Maar jouw eigen verdriet al, want jouw vader was ineens weg.
1: Ja, maar dat op je 16e, 17e heb je eigenlijk niet helemaal door wat je verdriet is daarin. Dat heb je niet. Dus je gaat ook door. En als je dan gelukkig wel een moeder hebt die kracht heeft dat je de vrolijkheid kunt pakken... Is het niet zo dat je het niet voelt en merkt. Maar het was dus ook niet zo dat ik met mijn eigen tweelingbroer op de bank ging zitten. Nou, hebben we ook wat, hè? Wij gaan het er ook niet over.
0: Nee.
1: Dus ja, zo ging dat vroeger. En er was gewoon een nieuwe situatie waar je in groot werd. En dat accepteerde je. En ik vind zelf wel dat we alle drie daar eigenlijk heel goed doorheen gerold zijn. Want we hebben er allemaal wel natuurlijk iets van meegekregen. En ook wel gevoeld en gemerkt. Maar we zijn toch allemaal wel drie volwassenen geworden, gewoon in balans. Dus dat is dan ook maar weer een gelukje. Hè? En dat is niet, daar was geen draaiboek voor. En zij deden dat ook naar vermogen. Hoe zeg je dat?
0: Ja, naar beste kunnen. Naar eer en geweten.
1: Naar eer en geweten en met hun goede bedoelingen. En is dat allemaal goed gegaan? Nee, natuurlijk niet. Maar is het ook allemaal fout gegaan? Nee, ook niet.
0: We gaan naar Earth, Wind and Fire.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, dat. Kijk, op een gegeven moment word je ouder. In een jaar of 16, 17, toen was mijn. Nou, en eigenlijk ook wel van mijn broer, luisterden wij altijd naar Ferry Maat Soul Show op de radio. En dan namen we erop op die cassette recorder, hè? liedjes. En dan moest de discjockey er niet te veel doorheen praten, want dat deden ze toen nog. Want anders dan had het je, als moest je, weet je, je weet precies hoe dat zat. En dan namen we al die liedjes op. En hij hield ook van soul en funk. Maar net weer van, nou, Average White Band en al die dingen meer. Maar ik was eigenlijk gelijk fan van Earth, Wind & Fire. Dus dat namen wij dan op. Op de Ferry Maat Soul Show. En dan al die nummers. Als ik nu op de radio, nu weet ik nog precies. Hij stond op dat bandje enzovoort. En eigenlijk is daar mijn, hoe zeg je dat, liefde voor funk en soul gedaan. En dat zit eigenlijk wel in Earth, Wind & Fire.
0: Fantasy.

0: Ja, fantasy van Earth, Wind and Fire. School hebben we het nog niet over gehad, Anneliese Usmani, wethouder in Eems-Delta. Wat was school voor jou? Wat deed je?
1: Eigenlijk stond er wel altijd op mijn rapport van de lagere school. En ik had altijd gewoon 7s en 8s of zo. Dus ik hoefde er niet heel veel moeite voor te doen. Het stond altijd op, ze is heel vrolijk, ze praat veel. En haar hobby is kauwen. Ja, ik was allemaal een levendig kind op de lagere school.
0: En toen, daarna?
1: En daarna ben ik naar de MAVO gegaan. Want de MAVO in Delfzijl, de campagne, dat was echt the place to be. Ik had HAVO-advies. Nou, ik heb echt een halve dag gejankt dat ik daar absoluut niet naar Appingedam wilde. En na de HAVO, nou, dat was wel echt een mijl te ver. Want dat was, iedereen van mijn klas ging naar die campagne. En ik zou en moest daar naartoe. En dat is natuurlijk ook gebeurd. En ja, want als je dat niet wil, dan moet je daar wel naartoe. Dus mijn broer ging ook naar de MAVO, ik ging ook naar de MAVO. Daar heb ik 5 jaar op gezeten. In de derde bleef ik zitten, want ik heb daar nog niet heel goed mijn best gedaan. Maar het was wel echt een geweldig leuke school. Ik heb ook echt een hele leuke middelbare schooltijd gehad. Dan heb ik naar de HAVO gegaan in Delfzijl, in Appingedam. Ja. In het gebouw waar ik nu zit, daar heb ik de RSG. Daar heb ik de HAVO gedaan en daarna ben ik gaan werken. Maar de HAVO was ook wel heel erg leuk. Want ik was eigenlijk altijd wel van de leuke kant van school. Wat minder van de serieuze kant van school.
0: En was je ook vervelend?
1: Nee, ik was denk ik niet een vervelend kind. Ik was wel een kind die eigenlijk overal wel, weet ik veel. Nee, ik had ook niet echt een grote mond of zo. Dat is niet wat ik had. Maar ik had wel altijd zoiets van, ik weet niet. Ik zat op de MAVO zat ik in de redactie van de schoolkrant. En niet omdat ik dat nou zelf had. Maar dan zei ze, is dat niet wat voor jou, die redactie van die schoolkrant? Dat kunnen we dan wel gaan doen. En op de HAVO zat ik op het schooltoneel. Samen met mijn tweelingbroer. Van, daar kwam de leraar, Willem van Nils. Die zei, nou, dat lijken mij jullie wel geschikt. Nou, hartstikke leuk allemaal. Dus eigenlijk was dat het. Het is niet allemaal dat ik allemaal zelf een ambitie had. Ik ga dat doen. Of ik ga in de redactie van de schoolkrant. Nee, maar die Chris Engelaar zei, nou, volgens mij ben je daar wel geschikt voor. En dus weet je wel, zo een beetje. En altijd eigenlijk wel een hele leuke schooltijd gehad. Maar ik was niet van de serieuze kant van school. En dat is natuurlijk wel.
0: Je trekt al meteen een heel vies gezicht bij.
1: Ja. Nou ja, nee, dat is niet wat ik was. Niet omdat ik dat. Ik weet niet hoe dat kan. Dat zat in mij of zo. Ja, ik weet het allemaal niet.
0: Nee, dat hoef je ook niet helemaal te analyseren.
1: Nee, maar zo was het.
0: Vertel eens.
1: Was ook eigenlijk veel serieuzer op school dan ik. Maar het is wat het is.
0: Ja. Ja. Ja, is ook zo. Ja. Vertel eens over hoe jij was. Daar hoort volgens mij dit nummer ook bij van Diana Ross.
1: Ja, nou, dat hoort er echt wel bij. Kijk, ik was een puber. En Diana Ross kwam op en heel die soul. En ik dacht, nou, dat moet ik ook worden. Hè? Zo'n zangeres zoals Diana Ross. En was natuurlijk toch een hele mooie vrouw. En alles wat jij niet bent. En ze zong van die pracht. Dus ik stond altijd op mijn slaapkamer. En ik had een groot raam. En dan stond ik altijd met een nepmicrofoon te zingen. Diana Ross te zingen. Al die liedjes die zij zong. En dan van de Supremes. Maar dat was wel zo vals als de kanonnen. Dat vond ik zelf niet overigens hoor. Want ik vond dat ik zelf wel heel goed kon zingen. Alleen mijn moeder en mijn broer die lagen op de knieën in de kamer. Ze begin weer. Ik vond allemaal dat ik dat heel goed kon. Ik kan eigenlijk helemaal niet goed zingen. En dat kon ik echt uren doen. En net als ik Diana Ross was. Dat deed ik. En dat vond ik ook leuk om te doen. Ik denk dat veel kinderen dat overigens doen hoor. Dat je echt in iets verbeeld wat je dan graag wilt worden enzovoort. En dat deed ik ook. Dus daar hoorde Supremes echt bij. Want als ik op de radio ben, dan zie ik mij nog wel in dat slaapkamertje staan. In dat donkere raam. Weet je wel, in de weerspiegeling van het donker. Dan zie je jezelf goed. De zangeres uithangen in wereldpodia's.
0: I'm gonna make you love me. Ja.

0: Ja, over liefde gesproken, Anneliese Usmani. Jij was ook nog hartstikke jong toen jij jouw man Jacob ontmoette.
1: Ja, dat klopt wel. En ik was 16 of zo, 16, 17 en dan in de lokale disco in Appingedam, hè. En het Wapen van Leiden heeft allemaal plaatsgevonden.
0: En wat heeft daar precies plaatsgevonden?
1: Wij hebben elkaar daar ontmoet.
0: Maar weet je het nog? Kan je het nog omschrijven?
1: Ja, wel, want het was ook nog wel een beetje een vriendin van mij toen. Annemarie, die had een jongen ontmoet, die heette Max. Dat was een Molukse jongen. Oké, dan, zei ik. En zo op een gegeven moment zei ze, en daar had ze een beetje, daar scharrelde ze mee. Alleen maar op zaterdagavond natuurlijk. Want je fietste daarna weer naar huis. En dan moest je een hele week wachten. Ja. Maar er waren ook geen telefoons en er was helemaal niks. Dus je moest gewoon echt een week wachten. En toen zei ik, ja, een leuke jongen heb ik ontmoet. Blablabla. Heeft toch een leuke neef? Nou, hallo, zei ik, leuke neef. Ja, beginnen we niet aan. Ja, maar je hebt echt een leuke neef. Ja, hij zou best een leuke neef hebben. Dat was Jacob.
0: En toen? Toen zag je hem?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer precies. Maar we hadden wel gelijk een soort klik. Van prille liefde heeft ook iets magisch als je elkaar ziet of zo. Hè? Mm. En dat klopte. En dat zit hem in, ja, dat weet ik waar het in zit. Maar dat zit in liefde of in een soort vonk of zo. En dat was natuurlijk nog een hele, was alleen zaterdags. En dat duurde jaren, want dat duurde heel lang vroeger. Want zo ging dat. En dan wachtte je de volgende week zaterdag. En dan ging je weer naar het Wapen van Leiden. En dan was Jacob daar weer. Ja. En hij dacht ook. Dus zo langzamerhand.
0: Maar uiteindelijk heb je hem mee naar huis genomen, denk ik.
1: Ja, eerst naar mijn zus, hoor. Mijn zus woonde in Appingedam. En dan bracht hij mij naar huis, naar mijn zus. Nou, ik weet niet hoe laat het was. En dan zei op een gegeven moment, zei mijn zus. En dan haalde hij mij op een gegeven moment ook op. Dan gingen we op stap en dan had hij me. En zei mijn zus, zei mijn zwager. Jij komt niet eerder naar buiten voordat ik die jongen in je boom heb gehad. Dus die moest naar boven komen, van de moes van mijn zwager.
0: Even goedgekeurd worden.
1: Ja, of goedgekeurd, hij moest gewoon naar boven komen. Dus ja. Toen moest hij op visite. Ik zie dat allemaal nog gebeuren. Ja. En dan zei mijn zwager vroeger van, ja, ik had vroeger ook amonezen in de klas. Daar maken we altijd grapjes over, hè. Zo ging het.
0: En moeders? Wat zijn moeders?
1: Mijn moeder, oh, dat vind ik een heel apart verhaal. En mijn moeder wist natuurlijk wel dat ik een verkering... Nou, verkering noem je dat eigenlijk helemaal niet. Een vriendje of zo. En toen... mijn broer wist er al lang. Die had hem ook Jacob ook al wel ontmoet. Die ging ook mee op stap. Dus die kennen elkaar al wel. En toen op een verjaardag van mijn moeder... Ik was toen denk ik 18. Toen was mijn broer net gaan studeren in Groningen. En die kwam thuis op... Nou, je moet dan zo'n jaren... eind jaren 70, begin jaren 80, weet ik wel wat het was... voorstellen, zo'n net gezinnetje waar mijn moeders kegelclubje zat. Met allemaal van die dames. En mijn broer kwam binnen uit Groningen. Mijn moeder was jaar 19 december. En had een staartje laten groeien. Mijn moeder die kreeg zo'n hartverzakking. Die zei tegen al die dames van... Oh god, moest ons Reiner eens kijken. Met Appelstaatse fratsen. Nou, een stitje in te horen. Ja, zo. Er moest allemaal een soort excuus overheen. Zo was dat vroeger. En een uur later kwam ik met mijn nieuwe vrienden. Ja, nog nooit iemand gezien. Vroeger had Molukkers zo'n bos haar, hè. Toen zei ik tegen mijn moeder, dit is Jacob. Mijn moeder kreeg natuurlijk, wat is wil me nou dan? Eerst mijn broer en nou dit. En toen zat ze in de kamer. En ik weet nog wel dat, want die dames die daar zaten... Jannie Kluin van toen een lampenwinkel, die zei... Oh, zag ze live. Ik word nog zo graag daar toe op die Moekers van Joris met Jacob kwamst. Hè? Dus die herinnerde mij er ook aan. Dat sloeg natuurlijk best wel in. En mijn moeder die zei op die verjaardag toen wij hapjes aan het maken waren... van nou wel een beetje duister en live het... Zei, nou, het wennen maar aan. En een week later zei ze... Oh, ik heb al naar gauw gekeken, Luivert. Wat jij nu voor een jong. En mijn moeder en Jacob zijn altijd hele goede maatjes geweest. Dus zo ging het.
0: Wat klikte er zo tussen die twee?
1: Die waren hetzelfde een beetje. En die zijn rustig. Die zijn beschouwend. En ik weet niet, dat klopte. Dus die waren ook altijd goede maatjes. Tot aan mijn moeders overlijden. Yeah. Dus dat is ook heel fijn. Dat koester ik ook. Want dat heeft nooit... Dat is altijd zo gebleven.
0: Nooit gedoe opgeleverd.
1: Ik kon zo goed met elkaar opschieten dat ik het soms wel irritant vond. Dan was het namelijk tegen mij. maar dat was altijd zo. Dat was ook vanaf dag één goed. Yeah. Nou, en dat was trouwens ook met de hele familie. Maar vooral ook met mijn moeder. Dus dat is mooi.
0: Jij wil een nummer voor hem ook draaien. Gladys Knight.
1: Ja.
0: The best thing that ever happened to me.
1: Is hij.
0: Zo, wat een... Wat een statement voor je man. Ja? Is dat
1: luister maar eens naar de tekst. Ik ben ook wat ik ben. En alle vrijheid en alles wat ik ben geworden door hem.
0: Ja, echt waar?
1: Nou ja, mede. Want als jij gedwongen bent en gekneld bent, en wat voor relatie dan ook, word je nooit wat je bent. Hmm. Kun je ook niet jezelf zijn. En ik heb mijn hele leven mezelf kunnen zijn, maar ook in mijn relatie. En als je begint in de politiek, en dat is al wel weer 30, 25 jaar geleden, en je moet 3-4 jaar per avond weg. En Jacob die zegt altijd van, moet je ook vanavond weg? En al die vrijheid zit in wat ik ben geworden. Dus precies dat is het. En dat merken mijn kinderen. En dat heeft mij nooit, helemaal echt nooit. Nou ja, dat is toch heerlijk om te koesteren.

0: Mooi kan het niet, hè?
1: Nee.
0: Het is ook waar.
1: En als hij hier nou naar luistert, denk je, als hij jou dit hoort zeggen?
0: Alsjeblieft, Annelies, wat doe je nou? Ja? Hij is heel bescheiden. Alsjeblieft. Dus ik weet niet, hij moet het maar niet horen. Nee, dit is helemaal niet iemand die zich voorstaat op wat hij is. Helemaal niet.
1: Nee.
0: Is gewoon niet zo.
1: Nee.
0: Heb je dit nou echt gedaan? Hij weet het ook niet.
1: Nou ja, maar misschien verdient hij het gewoon wel even. Hè?
0: Ja, nee, misschien. Maar dat is Jacob. En en heel veel mensen kennen hem natuurlijk. En die weten ook wie Jacob is.
1: Ja.
0: En die is alles wat ik niet ben en omgekeerd. Maar het gaat er ook om, wat gun je nou je partner en alles wat daarbij hoort. En dat heeft Jacob. En dat had zijn moeder trouwens ook, hoor. Dus het is echt wel het mooie in hem.
1: Toen jullie een relatie kregen, toen, zoals gezegd, was jij echt nog jong. Hè? Je leerde elkaar kennen, toen was je 15, 16. En toen was je klaar met school op een gegeven moment, ja, met die HAVO.
0: Ik ging bij Lommerts werken, want het was eigenlijk in de jaren 80 was de jeugdwerkeloosheid heel, heel hoog. In de kranten stond al de verloren generatie. Nou, die kwam nooit meer aan het werk. En ik heb toen, als er een functie in de krant stond, solliciteerde de hele klas. Ja. Echt. En dat met de mooiste handschrift, die moest op gesprek. En het werd niet altijd aangenomen, maar ik had niet het mooiste handschrift.
1: Nee. Maar jij kende ze toch nog van de Kustweg, of niet?
0: Hoe bedoel je?
1: Die mensen van Lommerts.
0: Nee, maar die zaten niet in het personeelsbeleid. Dus dat was niet helemaal zo.
1: Okay. En heeft niet geholpen.
0: Zou je zeggen, dat is een kruiwagen. Was dat nou maar zo? Maar dat, nee, ik moest eigenlijk op. Ik werkte een jaar bij een uitzendbureau. Dat heette toen Start. En dat is het Peter Zweep. Die lieve man is overleden. En die hadden zo'n. En die had er iemand bij nodig. En ik was ingeschreven. Dat ze, nou, ik moest zo'n beetje een handiger hebben. Ik vraag haar erbij. Bij iemand die daar al was. Veronica. Veronie, sorry, ik zeg niet goed. Dus die handige, dat was ik dan blijkbaar. En toen kwam iemand van het uitzendbureau. Die zei, ja, ik heb een vacature bij het transportbedrijf. En ik heb jou voor ogen. Nou, ik zei, nou, ik zit helemaal prima hoor. Zei, het hoeft niet. Toen zei hij de woorden erbij. Ja, als je niet solliciteert, heb je werk geweigerd. Dus als je ooit geen baan hebt, dan onthoud ik dat. Nou, als je nog niet zo oud bent, dan denk je, poep, poep. Dus ik ging op gesprek. Ja, je gaat ook niet op gesprek zitten van, nou, neem mij niet aan. Dus ik werd dat. Dus ik ging daar weg. Ik werd bij dat transportbedrijf. Eigenlijk wilde ik dat niet helemaal, maar het was een hartstikke leuke baan. Dus het is allemaal goed gekomen. En daar heb ik 9,5 jaar gewerkt. En als het niet failliet was gegaan, van transportbedrijf Lommerts is failliet gegaan, had ik daar nog gewerkt.
1: Ja, wat was
0: het? Was één grote familie.
1: Ja.
0: En transport is heel hectisch en internationaal. En ik zat op een gegeven moment op de verkoop. Dus ik praatte Engels en Duits door elkaar. En we gingen, ja, dat kan ik nou niet meer, maar dat kon ik toen wel. Ja, dat was dat hectische van zo'n ver. Hartstikke leuk. Allemaal leuke mensen. Het was gewoon echt een leuk bedrijf. Dus ik was daar nooit weggegaan.
1: En jij in studeren of iets, dat wilde je ook helemaal niet?
0: Nou, niet dat ik het niet wilde, maar nou ja, na de scheiding van mijn ouders was het allemaal niet zo heel ruim. Dus ik dacht, nou, ik ga geld verdienen. En mijn broers wel gaan studeren, hoor. Maar ik niet, omdat ik dacht, nou, ik ga gewoon mijn eigen geld verdienen. En dat heb ik ook gedaan.
1: En ondertussen was je met Jacob en woonden jullie ook al samen?
0: Nou, toen was ik nog niet helemaal met Jacob, maar toen bij Lommerts al wel. Toen zijn we gaan wonen in het huisje van Jacobs zus aan de Klauwklaan in Appingedam. En ik had toen nog geen baan, Jacob ook nog niet. Ik moest 153 gulden huur betalen. En als je geen geld hebt, is dat heel veel.
1: Ja.
0: Zo is het. En daar zijn wij gaan wonen in dat huisje aan de Klauwklaan, zo'n duplex woning. En we hebben zelf een beetje geverfd, vloerbedekkingje erin. Nou, alles zwart weer, hartstikke hip en de pip was dat huis. En mijn moeder die kwam en zei, is dat huis symbolisch?
1: Symbolisch?
0: Omdat Jacob donker was en ik niet.
1: Oh, serieus? Bedoelt ze dat zo?
0: Mijn moeder had helemaal nooit zwart-witte huizen gezien, maar dat was allemaal bruin.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: Dat was een nieuwe, weet je wel?
1: Ja.
0: Mijn moeder was zoiets van, en onze eerste kerstboom hebben Jacob en ik op de fiets. Ja, het lijkt wel een boek van Jan Wolkers, maar het is echt waar. We kochten onze eerste kerstboom en onze eerste strijkplank op de fiets. En we hadden helemaal geen geld.
1: Nee.
0: En die kerstboom, ja, daar hadden we een kerstboom gekocht, maar geen geld. Dus had ik er allemaal serpentines in gehangen. En dan kwam mijn moeder en zei, nou, zo kent het ook.
1: Weet je wat ik grappig vind?
0: Ja.
1: Want
0: als ik over mijn moeder praat, praat ik grondig.
1: Juist.
0: Ja, dat hoort bij mijn moeder. En dan keek mijn moeder zo naar die boom. Nou, dat was natuurlijk echt geen gezin. Ja, ik vond het helemaal geweldig, hoor. Maar er was gewoon een kerstboom en er zat geen verlichting en er hingen allemaal serpentines in.
1: Ja,
0: mijn moeder die keek, ja, zo kent het ook. Maar ze had ook nooit een oordeel. Dus nou ja, ja, daarom had je wel geld voor verlichting. Dus zo een beetje. Ja, vroeger ging het echt wel anders toen ik jong was.
1: Maar vertel even dat Gronings. Want jij klinkt niet zo Gronings. Ja, behalve als je haar nadoet.
0: Ik klink wel Gronings.
1: Ben je Gronings opgevoed dan?
0: Nou, ik ben opgevoed een beetje bijzonder. Dat mijn ouders spraken onderling Gronings. In de jaren 50 was de voertaal in Delfzijl Gronings. Mijn zus is Gronings opgevoed. Maar in de jaren 60 werd dat een beetje uit. En dan ja, dat was een beetje... Misschien wel milieugebonden of tijdsgebonden, maar ineens...

0: praten Gronings. Mijn moeder, mijn zus praat ook Gronings met mijn moeder. Ja. En ik praat Nederlands met mijn moeder. En als ik Gronings, dan zei ze, oh, dat is meer op. Dat klinkt nergens hoor. Nou, ik heb ook eigenlijk pas Gronings echt kunnen op, toen ik bij Lommert zat, daar was de voertaal ook Gronings. En op een gegeven moment ken je alle woorden wel, alleen je praat het zelf niet.
1: Nee, en nu dan?
0: Of je spreekt het niet en je doet dat niet. Maar uiteindelijk ben je daar wel aan. Dus bij dat transportbedrijf leer je het wel. En
1: doe je het nu wel eens?
0: Als ik naar iemand moet die 103 wordt en die praat Gronings, dan zie ik dat in één loop. Zeg ik, nou, ik zeg, kijk, wat zo, mevrouw, je bent 103 jaar geworden, hè? Ik zeg, vrouwen, wij zijn je jong en knap. Nou, ben je alleen nog knap. Dat vind ik zo'n mooie zin. Hè? Ja. En dat is ook, dat Gronings, dat beheerst ik heel goed. En dat voel ik ook. Ja. Maar je gaat niet tegen 103-jarige Nederlands spreken, want daar praten ze niet.
1: Nee.
0: Dus, nou ja, zo. Dus ik kan het nu heel goed. Ik lig precies eraan wie je voor je hebt. Dus dat automatisme, waar ik in groot ben geworden, dat beheers ik nu ook zelf.
1: Ja.
0: Maar als jong kind, of als jong iemand niet.
1: Nee.
0: Maar ja, je kent die woorden ook. Als ik aan Klauk meedoe, mee zie op televisie, dan zie ik die woorden en zeg ik, nou, dat is allemaal goed.
1: Ja.
0: Hoe weet je dat? Jij weet niet, je weet niet eens dat je het weet.
1: Nee, maar je hebt het allemaal wel gehoord.
0: Je hebt allemaal gehoord in voorbij en in de context gehoord.
1: Wij gaan naar Carole King.
0: Ja, daar was ik alweer wat ouder. Dat heb ik samen met vriendinnen. Dat je met je vriendinnen op slaapkamertje zit met een pick-up en Carole King draait en je stiekem je checkjes rookt. En je mocht natuurlijk niet roken, maar iedere moeder wist wel dat op die slaapkamers gerookt werd. Maar dat rook je wel. Maar
1: bij dat grote raam van je zeker?
0: Hè?
1: Bij dat grote raam van
0: bij
1: je
0: dat
1: zeker?
0: Grote raam en bij ramen van mijn vriendinnen. En dan draaiden we Carole King en al die muziek. En dan was je al net alweer, want dan was je 16, 17. En de vriendin, een moeder van mijn vriendin was in Appingedam. Die draaide ook Carole King en de hele kamer blauw van de rook. En kwam ze onverwachts binnen met hapjes. Dat was ook een hele lieve moeder. Nou, dat moest ze toch wel gemerkt hebben. Zei ze, ik heb even hapjes. Hey, alles was blauw. En daar werd het nou niet over. Maar je mocht niet roken. En je deed het wel stiekem.
1: Ja.
0: En ze wisten het ook. Ja, zo was het.
1: En Feel the Earth, dat is het mooiste nummer?
0: Ja, eigenlijk alle wel hoor. Ik bedoel, de van Carole King ken ik het allerbeste. Het album Tapestry, daar komt dit uit. En ik had alle nummers wel kunnen doen. Maar er liggen ook wel een aantal heel erg voor de hand. Dus die hoor je ook altijd. Maar I Feel the Earth Move Under My Feet is ook een beetje dat excitement of zo zit daarin. Hè? Nou, dat. Maar eigenlijk alle nummers wel.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Raamdecoratie op maat gemaakt.
10: Timpweg.
6: Eigen productie- en montagedienst.
10: Timpweg.
6: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
15: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
16: Mulders Meubeldorp.
10: 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
16: Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
17: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Radio Noord. Leven in muziek.
19: Met Eva Hulsje.

0: van Leven in Muziek met Annelies Usmani, wethouder in Eems-Delta. En niet zomaar eens, ze doet dit werk al 20 jaar. Maar Annelies, daar zijn we nog niet bij jouw politieke loopbaan. Jij hebt verteld aan ons dat jij een jaar of 10 bij een transportbedrijf Lommerts gewerkt hebt, dat uiteindelijk failliet ging. En ondertussen kwamen er ook al kinderen.
1: Ja, toen onze zoon is geboren in 92... toen ging in die ene week mijn werkgever failliet, het transportbedrijf Lommerts. En in diezelfde week op vrijdag ging de werkgever van mijn man failliet.
0: Nee.
1: Een ingenieursbureau in Groningen. Ja, we keken elkaar aan. Oh, nou dan, we hebben een kind en allebei geen baan meer. En hoe moet dit nou allemaal?
0: Maar nou, alles precies.
1: Alles komt altijd goed. Maar dat het in één week viel, dat weet je dan nog wel heel goed. En het was ergens in juni rond de verjaardag van mijn man. Want ik zei, oh, hij moet de hele dag aan het werk denken. Want ik had nog zwangerschapsverlof, maar de hele dag aan het werk. Dus zei hij op een gegeven moment, niet aan mij, hoezo aan jou? Ik ben jarig vandaag. Oh. Dat weet ik wel heel goed. Waarom? Omdat gewoon je werkgever is failliet gegaan.
0: Ja.
1: En ik was met zwangerschapsverlof en ik wist niet, gewoon niet. Dan word je even een soort, en nu dan?
0: Nou, was je in paniek?
1: Nee, ik ben niet altijd, ik ben niet een paniekerig mens. Ik word er wel, je wordt wel onrustig, tuurlijk wel. Dat je denkt, nou ja, jongens, jeetje, nou dan. En, maar ja, dan komt misschien ook wel weer, hoe ben je groot geworden met het relativeringsvermogen van je moeder. En dat had zij gewoon goed. Dus je weet eigenlijk niet wat je daarvan overneemt. Maar altijd wel iets van, ik ben er zelf bij, het komt vast wel goed, enzovoort. Maar je voelt natuurlijk wel los, dat laat je niet onberoerd of zo, dat niet. En dat is niet zo, maar ik ben niet echt dat ik ben altijd als er iets gebeurt een beetje in de vechtstand of zo.
0: Maar vertel eens, waar zou jij wel van in paniek raken? Of kan je dat nog herinneren?
1: Dat is een hele ingewikkelde vraag. Nou, als alles om me heen wegvalt, dan zou ik wel echt wel heel goed in paniek zijn. Dat betekent gewoon mijn eigen gezin. Dus dat moet wel bij mij zijn. Want dat hou ik van, dat is van mij. En mijn kleinkinderen, mijn kinderen, mijn man, de familie. Dus niet dat je, ja, nee, daar moet je helemaal niet over nadenken. Maar van een werkend bestaan of zo, ja, dat is altijd op te lossen. Maar je mag toch hopen dat om jou heen alles niet ziek wordt en zo. En dat heb ik gelukkig afkloppen. Kijk, mijn moeder is heel plotseling overleden met een aneurysma op straat. Ik heb 3 jaar nodig gehad om daar wel overheen te komen.
0: Och, jeetje.
1: Dus dan komt de totale paniek en het totale verdriet wel binnen. En ze was ook al overleden. En uren later zijn wij pas gebeld door de politie. Eigenlijk pas 's avonds. En dan drama allemaal.
0: En vertel eens dan.
1: Ze hadden een aneurysma gekregen op straat bij Kuilsburg. En toen was er een discussie tussen het Delftsch ziekenhuis nog en de politie. Waar is deze mevrouw nu echt overleden? Dus wie moet de familie inlichten? Nou, ga daar vooral heel lang ruzie over maken. Maar het was om 4 uur 's middags gebeld. En ik werd om 's avonds om 9 uur gebeld. Nou, dat is zo'n schandalig.
0: Ja.
1: Dus dat alleen, dat allemaal gebeurt. En nou ja, zoals je al een beetje hoort, was er ook wel mijn bondgenoot in het leven, mijn eigen moeder. Dus dat het is gebeurd en de wijze waarop het is gebeurd en geen afscheid heb kunnen. Ik zou voor mijzelf gewoon heel graag hebben gewild dat mijn moeder een week ziek is geweest.
0: Hmm.
1: Maar ze wou helemaal niet ziek zijn. Maar dan kon je gewoon afstand, dan kon je het gewoon normaal doen. Maar het gewoon boodschappen doen en gebeld worden en we hebben alles uitgesproken in het leven wat we van elkaar vonden en hoe lief we elkaar hadden. Maar gewoon geen afscheid kunnen nemen en de wijze waarop. Oh, 3 jaar lang kon ik er helemaal niet met droge ogen over praten. Dus kon ik gewoon niet.
0: En is het dan alleen er niet over kunnen praten? Of uit het zich dan ook nog op een andere manier?
1: Nou ja, ook wel gewoon niet over praten. Maar dan als het, weet je, ik zat wel eens bij mensen thuis en dan. Dat was bijvoorbeeld, weet je wel, was ik al wethouder. En dan werd er koffie gezet in zo'n Engels kopje. En dan kwam er zo'n schoteltje bij met een koekje. En dan zag ik die freesia's op tafel en in die Friese staande klok. Ook kon ik zo'n heimwee krijgen. Gewoon naar het gevoel van. En dan kwam er ook nog wel een dochter thuis en die zei: hey mam. En oh, dat had ik ook allemaal. En dat heb je niet meer. En dat heeft iedereen staat voor dat verdriet. Maar dat zichtbare, dat je dat niet meer hebt en dat koesteren van wat je had, dat komt dan zo binnen. Hè? Dus het uitzicht op vele manieren. Maar het plotseling overlijden van mijn moeder vond ik wel het ergste.
0: En merken mensen dan dat aan jou, als je daar dan zit als wethouder in zo'n kamer?
1: Ik zeg het gewoon.
0: Ja?
1: Ja, ik zeg het gewoon. En dan zeg ik, oh, goeie. Oh, dat had ik ook. En ik praat er gewoon over. Dus dan zeg ik, ja, weg, zo is het wel, hè. Ik zeg, en dan kijk ik nog een bonbonschaaltje. Nou, dat ligt er ook nog op, zei ik. Want dat is allemaal, die generatie is allemaal hetzelfde.
0: Ja. Ja.
1: En als je daar dan over praat, dan snappen mensen dat ook. Want iedereen heeft dit. Iedereen voelt dit. Want iedereen die een ouder heeft verloren, kent dit ook.
0: Mm-hmm.
1: En dat is altijd... Ja, dat is en het wordt anders in je leven naarmate de tijd verstrijkt. Maar dat prille begin. Ik werkte toen bij GTI en als ik dan naar het werk reed, dan moest ik daar langs Pijs. Dacht ik, oh, het is alweer voorjaar, ziet ze ook niet. Dus daar kon ik zo melancholiek van krijgen. Dat je, oh, het wordt weer winter, ziet ze ook niet. Weet je, dat gevoel, dat zit zo diep in je. En dat is natuurlijk rouwen. Maar dat is toch wat het is.
0: Hoe oud was jij toen dit gebeurde?
1: Ik was net begin 40. Met kleine kinderen. En dus je kende... Ik bedoel, ik was niet heel jong of zo, maar ik was wel begin 40. Maar gewoon dat plotselinge. En ja, zij was door wie zij was ook wel de bondgenoot in het leven van mijn broer, zus en ikzelf. Ja, dus...
0: Jij hebt ook op de verkiezingsavond afgelopen maart nog een traantje gelaten. Voor de microfoon ook bij RTV Noord over je moeder.
1: Dat komt eigenlijk precies uit het feit dat je dat 20 jaar doet. Dat je van een gewoon leuk mens ineens ook een bekende bent geworden in jouw gemeente. Dat is helemaal niet het doel. Nee, dat is het gevolg van. Ik bedoel, ik hoef niet bekend te zijn. Maar het is het gevolg van. Dus je hebt daar ook invulling aan te geven. En mijn moeder zou echt gezegd hebben... Wat wilst u worden, wereld? Zegst u met die vaste bonfuur of je dat wankel bestaan? Ik had dan gedacht van, doe hem normaal. Dat zeg jij nou allemaal weer, allemaal al die moeilijkheden. Weet je, altijd weet je, de zekerheid kiezen. En niet dat ik ben helemaal geen ruig mens. Maar dat past je niet dat ze dat zeggen. Ze had ze gezegd. Ja. En dan zit ze erom in. Want eigenlijk is die generatie waar altijd dat je vast werk hebt... en een huis en een lieve man. Nou, je kent dat allemaal wel. Dus, en na een tijdje zou ze toch gezegd hebben, weet ik zeker, tegen mijn zus en misschien een paar van haar vriendinnen. Nou, ons Lieske doet dat toch vrij nuver. En ook niet een woord te veel, hè. En het is dus dat ze dat niet weet. En ik was laatst bij een eerste paal op de Ubberslocatie in Delfzijl. Stond er echt een hele oude mevrouw met haar rollator, heel deftig, netjes allemaal. Zeg ik, hallo Annelies. Ja, dat word ik wel, zei ze. Ik ben Jannie en ik keek nog eens goed. Ik zei, Jannie Mos? Zij zei, ja, ik kom speciaal voor die. Dat was dus een vriendin van mijn moeder. Ja. Die was 92 en die stond daar op mij te wachten... omdat ze zo trots op mij is, omdat ik dat ben wat ik ben. Oh, daar kan ik de hele week op teren.
0: Yeah.
1: En toen zei ze van, en ik wil toch geen meteen die zeggen... het was wel een hele leuke moeken. Daar kan je de hele week vooruit.
0: Yeah.
1: En zij stond daar speciaal en ze dacht, nou, dit is mijn kant, dit is naast mij... Prachtig vrouwtje nog met haar 92 jaar. En dan kom ik terug op het werk. Nou, raak ik niet uitgebleerd erover. Ik vind het nog mooi. Dat zij komt.
0: Ja,
1: dus ik was eigenlijk ook alles om me heen vergeten. Ik heb haar naar huis gebracht. En zij kon jou verhalen vertellen die ik zelf ook weet. En dat ging dan over het kegelen en alles wat daarbij hing. En ook over die tijd van toen. Nou, prachtig toch?
0: We gaan luisteren naar de plaat die jij op je eigen uitvaart gedraaid zou willen hebben. Barbara Streisand.
1: Dat gaat heel lang duren, maar ik word wel 100.
0: Nou, ik vind het goed. Ik hou je daar graag aan als het in mijn macht zou
1: liggen. Ik hou mezelf daar ook graag aan.
0: Ja.
1: Ik wil heel graag 100 worden, maar dan wel een beetje vief en monter.
0: Hmm.
1: Maar ja, dat heb je niet voor te zeggen, dat weet ik ook allemaal wel.
0: Waarom Barbara Streisand?
1: Dat was ook uit mijn jeugd. En dit is ook precies zo'n nummer die diep in je, die zit diep in mij. En dat is gewoon, dat voel ik. The way we were, daar gaat het leven over. Ik hou ook altijd heel erg van de songs van Sinatra. Want dat zit diep, weet je, wat Hazes ook heeft, dat zit diep in jezelf. En liedjes die diep in jezelf, die gaan jouw hele leven mee.
0: Ja.
1: Die verlies je niet, die liedjes. En deze verlies ik ook nooit.
0: Maar je vond het eigenlijk niet zo leuk dat ik vroeg naar een uitvaartplaat, hè?
1: Nee, daar hou ik niet van. Ik hou er gewoon niet van.
0: Waarom niet?
1: Ja, daar wil ik gewoon niet over nadenken. Ik wil niet nadenken omdat je er een keer niet meer bent. Dus ik ben van het nu. En wat komt, dat komt. En ik weet zelf wel voor mezelf wel dat dit nummer is. Hoor. Maar daar wordt nooit naar gevraagd, dus hoef ik het ook nooit uit te spreken. Maar het uitspreken, daar hou ik niet van. Niet of het over mijzelf gaat en over de sterfelijkheid van jezelf. Nou, daar hou ik niet van. Dus,
0: is het ook moeilijker om dat weg te stoppen naarmate je ouder wordt? Of?
1: Ik heb het nooit leuk gevonden. Eigenlijk denk ik er ook nooit over na. Ik wil er ook niet over nadenken. Ik leef nu en ik hoop dat we allemaal gezond blijven. En we zien het allemaal wel. Dat een beetje.
0: Goed.
1: Maar The Way We Were.
0: Dat is wel jouw plaat. Barbra Streisand.

0: Barbara Streisand. Lommerts, het transportbedrijf waar jij werkte, Annelies Usmani, die ging dus failliet, dus je moest iets anders.
1: Ja.
0: Lukte dat?
1: Ja, ik heb gesolliciteerd. Ik heb gesolliciteerd bij een beveiligingsbedrijf Varel in Groningen. En toen ben ik part-time gaan werken, omdat ik toen een zoon en je moet ook een beetje om je kinderen denken. Dus ik heb part-time gewerkt, 5 jaar daar. Dat is ook echt een heel leuk bedrijf hoor. Ik heb daar nog steeds een hele goede vriendin, Ina. En die hebben we daar, Ina, ik weet nog heel goed, kwam binnen. Nou, dan heb je pak 1 aan, hè. Nou ja, doe er even 40 jaar vanaf, of 30 jaar vanaf. Je kent het allemaal wel. Ik kom binnen, nou, ik had echt toen wel echt een leuk pak aan. En Ina deed de deur op en die dacht, mevrouw de directrice, kom binnen. Maar zij is precies hetzelfde als ik zou een zusje van mij kunnen zijn. En ik weet dat zij ging en ik dacht, de directeur zelf doet hier de deur open, dacht ik. We zijn tot op de dag van vandaag vriendinnen.
0: Mooi.
1: Dus als ik, zij wonen in Assen, dus als ik soms eraan kom, dan kom ik eraan gieren mee, op vrijdag altijd, even bijkletsen. En dan hebben we soms heel vaak dezelfde kleren aan. Terwijl we die levens zijn niet samen. Dus we lijken echt heel veel op elkaar. Dus echt heel leuk. Dus
0: dat is een mooie tijd gehad daar ook.
1: Ja, ja, zeker 5 jaar gewerkt. En toen werd ik gevraagd of ik eens wilde komen praten bij GTI om daar een verkoopafdeling op te zetten. Nou, dat wilde ik eigenlijk niet, want ik had eindelijk keer een promotie gemaakt. Ik heb altijd wel intern gesolliciteerd, maar nu heb ik echt promotie gemaakt om wat ik deed. Nou, helemaal prachtig natuurlijk. Ik kon een leaseauto aanschaffen. Nou, prachtig, was ook al bijna besteld, nog niet helemaal. Of ik wilde komen praten. Nou, ik dacht, ja, dan ga ik gewoon op vrijdagmiddag heen. Zwaar, als je niet wilt. Maar als je niet wilt, en zo is het echt gegaan, ben je misschien wel de krachtigste persoon die daar ever zit.
0: Ja.
1: Dus er zat iemand uit Bunnik en er zat twee mensen. 1 uit Bunnik en 2 uit Roden. En die waren vestigingsdirecteuren. En die meneer uit Bunnik keek op mijn indrukwekkende cv van mevrouw. En hij deed zijn hoofd naar beneden. Ja, Smit spiek je nog heen, maar Usmani niet natuurlijk. Dus die zei, wat is dat nou? Dus ik zei, mevrouw Usmani. Ja, wij Friesen hebben Usmem, Usheid en Usmani. Ja, ik wou het helemaal niet heen. Dus ik babbelde en ik babbelde. Ja. En ik zag op een gegeven moment wel die man die ernaast. Ik dacht, die neem ik aan, wat het ook kost. En het gaat natuurlijk om wel wat je kunt. Ik bedoel, het is niet alleen maar praten. Nou, wat heb je dan gedaan? Nou, bla, bla, bla, bla, bla. En toen dacht ik, nou, dat is een leuk gesprek. Want ik wou ook niet.
0: Ja, maar nou, je hebt waarschijnlijk exact gedaan wat je moest doen. Namelijk jezelf verkopen.
1: Ja, en omdat ik niet wilde, hoeveel had ik ook. Als je heel graag wil, dan denk je overal veel meer over na. Dus dat heb ik gedaan. En toen uiteindelijk ben ik aangenomen. En heb ik 9,5 jaar gewerkt. Ook met heel veel plezier. Dus ik ben weggegaan. Dat kostte mij trouwens wel moeite. Omdat die promotie er allemaal net was. Maar eigenlijk moet iedereen wel zijn eigen pad plaveien. Dus ik heb wel de keuze gemaakt. En ik weet nog dat mijn vesten die zat echt zo. En als het dan niet lukt, kom je dan terug? Ik zei, nee, dan kom ik niet terug. Dat doe ik niet. En dan ga ik. Ik zei van, weet je, we hadden toen best een discussie over het loon. En dat ging over de provisieregeling toen. En dat, ik zei, ja, nee, dat, ik kom niet terug. Dat doe ik niet. Nee, dan ga ik worsten verkopen bij de HEMA. En ik vraag per worst provisie. ik ben er wel heel goed weggegaan. Ik zie hem ook nog. Was ook heel leuk. Maar
0: dat verkopen, dat zit misschien ook gewoon een beetje in je bloed, of
1: ja, dat denk ik wel. Ja, dat
0: je ouders hadden een zaak.
1: Mijn vader
0: natuurlijk.
1: Kon het uitstekend, heel goed. En mijn moeder kon het. En dus dat is niet iets wat je echt kunt leren. Dat is iets wat je generiek moet bezitten. En naarmate je ouder wordt, kun je dat ook steeds sterker. Want je komt een beetje los van jezelf. En je moet gewoon verkopen is waarachtig zijn. En is gewoon vertellen wat je vindt. En daar moet je achter staan. En als je dat kunt, en niet omdat ik daar heel veel moeite voor doe. Dat is wat ik ben. En dat zit een beetje in je genen. Want ik hoor dat ook wel. Je bent precies niet meer. Ja, dat zal ik straks nog vertellen. Het is een hele periode dat ik hem niet gezien heb. Dus dat is ook onafhankelijk van elkaar. Dat is wat je bent. Ja,
0: zijn het allemaal van de extraverte types bij jou thuis vroeger?
1: Nou, daar zeg je wel iets heel bijzonders. Want vroeger was bij ons thuis die het hardst schreeuwde had gelijk. En mijn moeder kon dat hard. En mijn zus nog meer. En mijn broer nog harder. En ik was de rustigste. Dus kun je iets bij voorstellen.
0: Oh god.
1: En dat aanhang die kwam niet eens aan het woord. Helemaal niet. Viel ons ook niet op.
0: Nee.
1: Viel ons ook niet op. Totdat mijn zwager was een keer zo zat. En die zei, en ik ben er zat van. En dat schreeuwde echt heel hard tegen elkaar. Nee, ja, nee, ben je gek? Het zit zo. En nou, dat ging allemaal heel hard. En dat vond ik helemaal doodnormaal. En hoe heet dat? Toen zei mijn zwager op een gegeven moment, nou, dan kom dicht. Ik word zeker, ik steek mijn haat ervoor in het water. En wij, ja, wij ook. We waren allemaal heel hard rem. En dus het viel ons niet eens op. Naarmate je natuurlijk ouder worden en enzovoort, wat er allemaal rustiger. Maar ik kwam ook uit zo'n gezin wat heel snel at. Wij aten allemaal thuis heel snel. Want het moest gewerkt worden. Dan ging mijn vader naar het bedrijf en daarna mijn moeder. Dus het was allemaal heel snel eten. En uiteindelijk komt de aanhang aan tafel. En dan gaan wij het al op en die waren nog aan het opscheppen.
0: Oh. En sneeuwde je nooit onder in zo'n gezin?
1: Nee. Eigenlijk sneeuwde er bij ons niemand onder. Dus iedereen had wel zijn... Nee, dat was niet zo. Niemand sneeuwde onder.
0: Ook jij niet als rustigste?
1: Nou ja, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus het rustigste van dat drukke. Dus dat... Nee, dat was niet zo. En dus dat maakt een beetje hoe wij waren. En dat was altijd wel heel levendig, hoor. En toen ik al lang kinderen had, en dan is er iets in de politiek en dan belt mijn broer en dan gaat het heel erg lang. En dan gaat het bijvoorbeeld over de landelijke politiek. En daar kunnen we echt die hele discussies over hebben. En op een gegeven moment zei mijn dochter tegen mijn man: papa, wil je even tegen mama zeggen dat ze nou stopt met om Reine te praten? Dus dat is datzelfde wat daarin zit. Ja. Houd niet op.
0: Nee. Je kan wel ouder worden, maar...
1: Dat blijft zo.
0: We gaan zo meteen... Jij wees al even op je vader, die jij lang niet hebt gezien. Daar gaan we zo meteen over praten. We gaan even een nummer overslaan, zeg ik even tegen Karel, die ons hier helpt met alle techniek. We gaan naar Huub van der Lubbe.
1: Oh ja.
0: Nog even.
1: Ja, nee, dit is toch een Concordia.
0: Ja.
1: En kijk...
0: Wat is dat
1: Concordia?
0: Werd
1: mij net al gevraagd van... Dat Concordia... Ik ben helemaal fan van de dijk. En dat Concordia is zo'n beetje een gelegenheidsband van Huub van der Lubbe zelf. Met net hetzelfde en ook andere muzikanten. En er zit een liedje in en dat heet Nog Even. En dat gaat eigenlijk over vriendschap. Dat gaat over vriendschap tussen jongens. En ik heb ook een paar hele goede vriendinnen. Het zijn er een stuk of 5. Die horen bij mij. Ik zie het niet eens elke dag. Ik heb nu mijn beste vriendin al misschien al wel maanden door die verkiezingen niet gezien. Maar we appen altijd, ach lieverd enzovoort. Dus dit is niet uit contact, maar daar hoef je elkaar niet altijd voor te zien. En het blijft eeuwig goed. Lisbeth blijft eeuwig mijn vriendin. Voor altijd. Dat weet zij, dat weet ik. Dat weten mijn kinderen, dat weet haar zoon. Iedereen weet dat. En als je elkaar ook al zie je elkaar een paar maanden niet. Dan neemt dat, ja, en dat is dat nog even. Het gaat over vriendschap. Dat je zo kan verlangen dat je elkaar weer ziet. Dus dat appen wij nu ook. Kan je dan? Nee, kan ik. Ik mis jou ook. Nou, op naar het volgende moment. En dat zit in dit liedje.

0: zit een heel mooi, zit een heel mooie zin in, hè. Het pure schoon in de dood gewoon.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wat het leven is.
1: Ja, dat is, als je dat kan...
0: Doe nou allemaal gewoon normaal. Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet wil. Het pure schoon zit in de dood gewoon.
1: Ja.
0: Doe met z'n allen gewoon, gewoon.
1: Ja.
0: Zo'n zin, dat is het toch?
1: Prachtig, ik zie je genieten.
0: Nee, maar het is gewoon, het pure schoon zit in de dood gewoon.
1: Ja. We nemen het mee, deze wijsheid, Annelies. Usmani, dank daarvoor. Jij zin speelde er net al even op. We hebben jou eerder horen vertellen dat je ouders gescheiden zijn. Toen was jij een jaar of 16. Jij hebt jouw vader heel lang niet gezien.
0: Nee, ik denk wel van mijn 21ste of zo, 22ste tot wel mijn 35ste. Wel heel echt lang niet.
1: Waarom eigenlijk niet?
0: Ja, dat kwam door die scheiding en hij leefde zijn leven. En hij is hertrouwd en zij had twee kinderen. En ja, uiteindelijk... ben je zelf ook nog jong, dus je weet er niet helemaal goed mee om te gaan. En ik had wel een moeder, maar geen vader. Ik heb wel een hele leuke vader, maar dat was geen vader. Dus die had niet dat zorgzame van, dat zijn mijn kinderen. Dat had hij niet. En niks is goed of fout, hoor. Iedereen neemt zichzelf mee in enzovoort. Dus dat groeide uit elkaar. En mijn moeder had er best wel veel verdriet om. Dus dat, uiteindelijk groeide dat zo. En ik kreeg natuurlijk zelf kinderen. En ik had zelf wel heel erg van, ja, wat heb ik zelf er eigenlijk aan gedaan? En dus op een gegeven moment heb ik hem gebeld. En dat zit straks in het komende. Maar dat zit in, je moet het regelen in je eigen leven. Hè? En niet in, je moet het doen. En als je het niet doet, dan heb je het niet gedaan. En dan hou je dat weer je hele leven bij je. Dus dan dacht ik, allang mijn kinderen, ik ga hem gewoon bellen. En ik ga met hem koffie drinken. Maar ik neem me één ding voor. Het geeft mij geen nieuw verdriet. Dus we gaan kijken of het mogelijk is. En als het mogelijk is, hebben we hartstikke leuke tijd. En als het niet mogelijk is, is het ook goed. Want ik miste hem ook niet echt. En toen hebben we eerst, nou ja, echt een heel lange tijd. Nou, ik zag helemaal tip-top eruit. Ik dacht, ik zou je even laten zien hoe ik er nou tegenwoordig uitzie. We gingen naar het Eems Hotel. En hij zo, mauw. Dus hebben we daar koffie gedronken. En ik heb ook wel gewoon gezegd, er zitten wel wat spelregels aan. Als wij weer samen verder willen. En hij kon goed luisteren en hij begreep het ook echt goed. En uiteindelijk zie je daar eigenlijk wel vrij snel dat je... Kijk, hij kwam binnen, we hadden elkaar lang niet gezien. En hij pakt een tafelstoel, hij gaat niet tegenover mij, zit er maar naast mij. Legt zijn hand op mij en hij zegt, hou is het. En dat handje leggen op mij, ik had exact hetzelfde kunnen doen. Dus ik zie dat ook. Dacht ik, ja, zie dat, klopt ook wel.
1: Ja.
0: Dus je bent ook in handelingen hetzelfde. Dat dichterbij zit, een kleiner, ik weet niet, dat is gewoon... wat je bent. En dat doe ik ook. Alleen ik deed het onafhankelijk van hem. Dus het was al herkenning. En natuurlijk wel een aantal dingen aan hem gevraagd. Hij gaf dat. Ik zei, dan moet je wel eerlijk antwoord op geven. Dat best lastige vragen. En niet alles is voor de luisteraar. Dus die vragen zijn ook wel een beetje privé. Maar die lastige vragen die ik stelde, toen zei ik, nou, dat is mij ook vroeg. Maar hij gaf er allemaal eerlijk antwoord op. En als ik die vragen wel eens aan goede vrienden zei, nou, is wel confronteren. Maar het confronteerde mij niet, want ik wist de antwoorden. En kon hij ook antwoorden met de antwoorden die ik wel weet. En als je dat kunt, dan maak je ook samen stappen. En hij heeft dat gedaan. Dus we hebben 10, 12 jaar geweldige jaren gehad. En het was ook wel zo dat we heel veel op elkaar leken. En dus het was heerlijk. Dus mijn kinderen heeft... Ik zei ook, nou ja, jij bent heel lang mijn papa niet geweest. Dus we noemen jou gewoon Wessel. En dus ik zei tegen de kinderen, hij heet Wessel, we gaan erheen. Dus zei ik, nou, de kinderen doen er allemaal mol, hè. Ik zei, ja, niks gaat vanzelf, hoor, Wessel. Maar we hebben... Dus hij was ook wel... Hij is niet een opa, maar ze wisten heel goed wie hij was. Dus het was hartstikke leuk. We zijn samen naar Friesland op vakantie geweest. Wij lijken heel erg op elkaar.
1: Waarin dan? Want je, dat benadrukt je steeds.
0: Nou, wij lijken heel erg in elkaar over dat zakelijke en het vrolijke misschien wel. Want hij kon ook wel echt heel vrolijk zijn en een beetje de ceremoniemeester van het gezelschap zijn. Nou, dat is mij ook niet helemaal vreemd. En niet omdat ik daar nog altijd een leuke rol vind, maar dat zit gewoon in je. Dus dat ontstaat altijd. Hij is ook heel lang, bijvoorbeeld, hoe heet dat, heel lang, hij zorgde wel dat hij dan voorzitter werd van de landelijke BOVAG. Weet je wel, dus hij had ook wel bestuursrollen, deed wat maatschappelijk. Hij is heel lang met die oude, na zijn werken bestaan, die hij dan de oude vandaag heette, dat vroeger die reisjes in dat. Dus hij was ook heel maatschappelijk wel actief voor andere mensen. Dus uiteindelijk ben je een beetje hetzelfde. En dat zie je weer, en dat zagen we echt wel in die laatste jaren. En je kon met hem echt wel over de wereld praten. Was hij altijd eens? Hij sloot dan altijd af door te zeggen, nou, doe zoals ze wel gelijk hebben. Vond ik ook een mooie zin. Maar ja, dus dat...
1: En je broer en je zus dan? En je
0: minder,
1: moeder.
0: Minder hoor, minder. Mijn zus heeft hem wel ontmoet, mijn broer ook weer minder. En dat was wel, die zagen elkaar wel bij mij dan, maar minder. En dat was ook goed, want die behoefte was er ook anders.
1: Ja.
0: Maar ik had dat net anders. Dus eigenlijk was, en dat is allemaal uitgesproken. Iedereen voelde datzelfde. Het was ook goed zo. Dus als ze elkaar zagen, was het goed. Maar ik had toch wel een... Nou, hij kwam ook heel vaak door de week even me aanrijden met zijn autootje. Nou, vroeger reed hij zo'n hele grote bolide. Van, dan was hij de man in Delfzijl. En dan kwam hij dan met zo'n panda uit. En met een stok. En met een, hoe heet dat? Een, weet je nou, zo'n rollator.
1: Yeah,
0: yeah. Ja, ik heb al wat wild naar in de wereld. Eerst een motor, dan een auto, nou een rollator. Dus daar zat ook wel weer iets in van... Nou ja, het is wat het is.
1: Ja, relativering toch ook?
0: Ook ja. Hoor. En dat die zinnen, die vergeet je niet. Ja, nee, wild naar een rollator. Ja. En ook wild, weet je wel.
1: En waarom hoort Mike and the Mechanics daarbij?
0: Omdat dat gaat over eigenlijk hetzelfde. Het is in the living years moet je het goed maken. En dat is... Mijn vader passed away en we hebben dat eigenlijk niet goed gedaan. En altijd dat nummer dacht ik van... Ik had het al heel lang in mij zitten. Ik moet iets doen. Maar ja, hoe en wat en zo en wanneer. Dus ja, je hebt een druk bestaan. En nou, je weet het wel. En op een gegeven moment was dit nummer erop. En daarna dacht ik, pak nu de telefoon. En ik heb gebeld. En dat is eigenlijk de bron van dat je elkaar weer ziet.

0: Ja, Annelies Usmani, we hebben een heleboel besproken, maar we zijn nu pas aanbeland bij jouw politieke loopbaan, die toch al aardige tijd loopt.
1: Ja, doe ik al heel lang.
0: Ja, 20 jaar wethouderschap, maar het begon natuurlijk nog eerder. Want ja. Hoe ben je überhaupt in die politiek terechtgekomen?
2: Ja, het klinkt altijd een beetje van hoe ben ik daar nou in beland dan. Maar eigenlijk had ik helemaal niet een politieke carrière voor ogen. Helemaal niet. En ik ken natuurlijk wel best wel veel mensen in Appingedam. En een aantal van gemeentebelangen, Geertruida, Dick Oorburg. En nog een aantal mensen, Tini Tuil, die kende ik allemaal. En iedere politieke partij zoekt altijd een beetje naar nieuwe mensen. Nou, kom nou bij ons en dat helpt ons allemaal. Zo hebben ze mij ook een keer benaderd. En niet dat ik nou dacht, ik ga een politieke carrière. Maar ja, nou ja, laat ik er eens heen gaan en kijken wat het is. Dus in mijn eerste jaar ging ik gewoon 2 keer per jaar. Ging ik hem niet vaak heen, want ik had een zoon van 1 jaar. Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Maar ja, naarmate ga je wat vaker. En die mensen hoorden wel heel erg bij mij, dus die ken je ook goed. En toen kwamen de verkiezingen van 2002. En toen hadden we een ledenvergadering. En toen zei met name bijvoorbeeld Dick Oorburg van, Alice, je moet echt hoger. Nou nee, echt niet hoor, ga echt niet hoger. Ik wil helemaal niet in die gemeenteraad. Want ik had daar zogenaamd voor mijn doen helemaal geen tijd voor. Maar ook helemaal geen ambitie. En direct na de verkiezingen in maart van 2002, 4 weken later, is Dick plotseling overleden. En dat heb ik altijd nog wat in verkiezingstijd. Ik denk dat altijd als we gemeenteraadsverkiezingen hebben, in maart denk ik eraan. En niet om stoer te doen, omdat dat je bron is. Mm. En toen was ik de eerstvolgende, kwam ik in de gemeenteraad te zitten. Nou, gelijk al in april. En ik wist helemaal niet waar ik aan begon, joh. De eerste raadsvergadering moest geschorst worden, omdat ik er helemaal niks meer van begreep. Ik werd ook een fractievoorzitter geworden. Ging over een amendement op een verordening. Nou, daar waren 2 woorden, daar had ik echt nog nooit van gehoord. En dus ik dacht, ik weet helemaal niet wat dit over gaat, joh. En ik keek naar Emma Groot, waarschijnlijk met van die ogen van, wat zijn we nou aan het doen? Toen zei hij, is het verstandig dat we even schorsen? Nou, heel goed. Waarom? Omdat je gemeentepolitiek is ook maar een beetje, dat staat dus heel erg van, nou, ga het maar doen of zo. Er gaan ook heel veel mensen bewust de politiek in. Ik niet. Ik ben daar gewoon ingezet. En natuurlijk heb je wel vrij. Kijk, als ik eenmaal niet weet waar het over gaat, weet ik de volgende keer wel en niet, omdat dat zit in mij dat ik denk, hoe kan het nou dat ik helemaal niet snap waar het over gaat? Dus dan zoek ik dat uit.
0: Was het thuis eigenlijk ook onderwerp van gesprek?
2: Jawel, jawel hoor. Wij komen wel uit een politiek gezin. Aan de tafel was altijd wel politiek. En er werd ook altijd journaal gekeken. Dus politiek.
0: Welke stroming zo'n beetje?
2: Nou, het was natuurlijk een VVD-gezin.
0: Ja,
2: maar dat mocht niet gezegd worden, want het waren middenstanders. Dus dat mocht absoluut niet. Ik weet dat mijn broer vroeger, wij zijn helemaal geen een van ons is dat meer. Maar helemaal toen hij 18 was, had hij een posteropgang van de VVD. Die werden gelijk afgeropt. Dat mocht niet zichtbaar zijn. Daar zijn ook natuurlijk heel veel van die lokale gemeentebelangen, clubben van opgericht. Alleen, ik ben sociaal-democraat. Ik ben in niets VVD, dat was ik als kind al niet. Omdat ik ben groot geworden dat ze dan zeiden, ja, dat is maar een aboider. Dat heb ik nooit begrepen. Is maar een aboider, dat is gewoon mijn vriendje. Waar gaat dit allemaal over? Dus wat voel je en wat voel je niet? En ik had dat niet. En niet om stoer te doen, dat zat niet in mij. Dus ik ben er ook nooit, zal ook nooit worden. Want sociaal-democratie gaat erover dat iedereen kansen heeft, ongeacht jouw achtergrond. En daar gaat dit over. En dat is mijn levensovertuiging. En lokale partijen, wij hebben natuurlijk een mengeling van alles en iedereen. Toen, 2006, werd ik wethouderskandidaat. Niet om het idee om wethouder te worden. Want bij mijn GTI zeiden ze, nou, als jij dan wethouder wordt, dan word ik paus. Bij iedereen was het ver weg. Bij mijzelf eigenlijk ook. Maar Piet Manning, die was al wethouder van de PvdA en die moest een nieuwe coalitie vormen. En ik heb bij hem in de klas gezeten, op de HAVO. En we hadden altijd een klik. Dus hij dacht, ik kan tussen hem kiezen, of tussen haar, of tussen ne. Maar ik denk dat ik het wel heel leuk met Annelies ga krijgen. Dus dat wordt een nieuwe set. Toen werd ik wethouder.
0: Serieus, zo gaan die dingen.
2: Ja, natuurlijk ook wel op de inhoud. Maar de inhoud lokaal scheelt niet zoveel. Daar kun je eigenlijk heel veel kanten mee op. Hè.
0: Ja.
2: En zo is het gegaan. Dus toen 4 jaar later kreeg ik me weer verkiezen. Toen zei ik, Piet, jij mij opgehaald. 4 jaar later, ik hou jou vast. Is ook gebeurd.
0: Ja, want toen was jij de grootste.
2: Ja, en ik hou jou vast. En zo zijn we weer 4. En wij hebben echt 10 jaar lang, of 8 jaar lang samen wethouder geweest. En we hebben het hartstikke leuk gehad.
0: Ja.
2: Maar ook altijd een levenslied. Dan gingen we met Emma op pad. En deden we het raam naar beneden van de auto. En dan zei ik tegen Piet, zet ons liedje Emma op, Piet. En dan schreeuwen we heel hard in de auto. En dan zong wij van, het is moeilijk bescheiden.
0: Oh, ja.
2: Blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Oh, en Piet en ik aan het tranen over de wangen. En je moet naast hardwerkend ook altijd een beetje leuk hebben. Dus ik heb heel leuk met Piet in dat college. Alle colleges waren leuk. Maar dit was mijn eerste. Dus dan moet je het ook nog leren.
0: Ja.
2: Zo is het.
0: We gaan even muziek doen. Want dat hoort erbij. En deze wil jij heel graag horen. Hè? De Dijk.
2: Ja.
0: We hebben Huub van der Lubbe natuurlijk al gehoord.
2: Nou ja, dat is ga in mijn schoenen staan. En dat nummer van de dijk, dat gaat eigenlijk over onze eigen samenleving. En over de wereld en de problematieken. En je kijkt net zo ruim als je kan denken. Dus je moet jezelf soms voorbij in het nadenken over materies. Dus dat zie je nou echt elke dag op de televisie. Jouw leven, jouw wereld is net zo ruim als jij kan denken. Maar de wereld is natuurlijk ruimer. Dus je moet die ruimte vinden en daar moet je zelf wat mee gaan doen. Er zit een stukje tekst in dat gaat over de verschillen in de strijd in het geloof. Maar je analyseert dat weer helemaal aan de bod. Waar hebben we het eigenlijk over? Maar ja, er is een hele wereldoorlog over aan de gang. Dus het is allemaal wel, ga in mijn schoenen staan, wat had jij gedaan? En de hele en dat zit in jouw eigen bestaan, dat zit in jouw eigen handelen, dat zit in jouw omgeving, maar dat zit in het land en in de wereld. Dus het is een beetje mijn levenslied geworden. En ik heb dat één keer gezegd bij onze band van Eems Delta, ambtenarenband. En die hebben er ook een keer ingestudeerd. Ik word nog meegezongen. Niet dat ik nou goed kan zingen. Maar ze hebben een speciale gast. Ze zingt ook mee. Haar levenslied, en dat is dit nummer.
0: Maar aan de andere kant zit je natuurlijk in de politiek. Dus daar draag je toch ook een soort van overtuiging uit?
2: Jawel, natuurlijk wel. Maar dat is en die overtuiging, die zit hem echt in het lokale van de politiek. Hè? Want wij zijn een lokale partij, wij dragen een lokale politiek. Dus het gaat over hoe krijgen we onze inwoners nu verder in Eems-Delta op het gebied van wonen, werken, welzijn. Mm-hmm. En al die elementen die daarbij horen. En met name ook in de leefbaarheid. Dus hoe hou je nou zo'n gemeente bij elkaar? En daar moeten heel veel impulsen in gaan komen. En dat is eigenlijk ook het hoofdthema van ons verkiezingsprogramma. Maak een samenleving die elkaar verdraagt en waar ook perspectief in zit.
0: Ja, en dus in die zin sluit het elkaar helemaal niet uit, bedoel je? Een overtuiging hebben en wat dit nummer uitdraagt van kijk ruimer dan je eigen overtuiging.
2: Zeker, zeker. Want ik kom elke dag nog dingen tegen en ik denk, is dat allemaal zo'n goed idee? Maar waarom dan? En hoe zit het dan? Ja, nou het is toch misschien, ja nou oké dan. Nou, ik sta er eigenlijk niet achter. Nou, dan wacht je nog een week en dan hoor je het nog eens een keer. En denk je, nou ja, het is toch nog niet zo. Dus je moet na blijven denken en niet altijd maar vasthouden aan je principes. Ik ben bij gemeentebelang in Appingedam gestart. Die waren tegen de herindeling. Maar als je met 10 jaar wethouder bent en je ziet dat, en je ziet die gemeentebegroting, dan weet je al, dit houden we nooit droog. Dan kun je vasthouden aan het dogma. Of je kunt nagaan denken, ja, maar zo kan het niet langer. Dus dan moet je aan de overtuiging, ik moet anders. En ik weet nog wel dat ik tegen Chris Hans, die had gemeentebelang opgericht, en die had zei van, ik denk niet dat we dit droog houden in Appingedam, want wij kunnen dat ambtelijk apparaat niet eens meer in de lucht houden. Toen zei hij, ja, ik dacht al, wanneer komt ze ermee? Hij wist ook wel, maar wie gaat er nou mee aan de gang?
0: Ja.
2: En misschien nog één. Het allereerste moeilijke besluit, hij had ook wel een levensles voor mij. Die man is zijn hele leven die gemeentebelang geweest. Die heeft ook 40 jaar in de raad gezeten. Eerst als raadslid en later elke op de tribune. En toen moest het zwembad dicht in Appingedam. En er was net zoveel mensen voor als tegen, drama's allemaal. En ik was er maar net wethouder, moet je het zwembad sluiten. Dus ik dacht, ik moet even naar Chris, het voorzitter van onze club. En hij zit daar elke dag te eten. En ik zei tegen Chris, mag ik wel even aansluiten bij u eten? Nu zit hij natuurlijk, maar dat was een vrijgezelle man. En dan vertel ik mijn verhaal en moet u luisteren. Wat vindt u er nou van? Ik had het hele verhaal verteld. En dan moet je een besluit nemen, je zit in het college. En toen was zijn advies, hij was klaar, ik had het hele verhaal verteld. En toen legde hij zijn bestek neer en zei hij, ja, je kunt niet besturen met meel in de mond. Beste advies ooit.
0: Dus als er een besluit genomen moet worden.
2: Maar sta ervoor. Je kunt niet besluiten met meel in de mond. Dus je moet streed zijn in wat je wil. Dus hij hoeft helemaal niet te zeggen of het open of dicht. Je moet een besluit nemen en niet met meel in de mond. Je moet het gewoon zeggen. En dat is eigenlijk, dat is een zin die draag ik altijd nog mee. Want dat is een belangrijke zin.
0: Net zoals
2: van een wijze man.
0: Net zoals het motto van het volgende liedje. De dijk, ga in mijn schoenen staan.

0: De Dijk, ga in mijn schoenen staan. Als je wethouder bent, Annelies Usmani, dan ben je, het zei je net zelf ook al, ook een publiek figuur.
1: Ja.
0: En dat betekent dat mensen van alles van je weten. Ik wil even naar een wat vervelende...
1: Maar ook vinden. Ook vinden.
0: En wat vervelende momenten heb je ook meegemaakt toen jouw zoon in het nieuws kwam.
1: Oh ja, ja.
0: Hij zou betrokken geweest zijn bij een vechtpartij.
1: Ja, ik wil het er helemaal niet meer over hebben. Hij was 19 jaar. Iedereen heeft jeugdfouten. Maar kijk, wat er gebeurde is dat... Het zat in het nieuws. Nou, dat vond iedereen heel interessant. Maar ik zag eigenlijk... Er stonden toen mensen aan mijn deur... die ik helemaal niet kende. Die brachten mij bloemen. Zij is vol hond, hè? Ja. En ik heb dus heel veel compassie uit de samenleving gehad. Omdat iedereen moeder is. En iedereen een kind wel eens heeft... die iets doet wat niet kan of niet moet... Ja. En,
0: even uitleggen hoor, want toen moest jij wel... Je had de portefeuille openbare orde en veiligheid.
1: Nee, dat had ik helemaal niet.
0: Heb je toen toch even terzijde moeten

0: ik dat ze dit allemaal doen. Dus er zijn dan ook mensen die om jou denken, in plaats dat ze dat veroordelen. En dat denken om jou heb ik meer ervaren dan het andere. Nou, dat is toch prachtig. En ik blijf altijd om mijn kinderen staan. Dat is natuurlijk, mijn baan is niet heilig, hoor. Maar mijn kinderen zijn wel mijn bezit.
1: Ja.
0: En dat is echt mijn levensmotto.
1: Jij hebt in 2020 een vraag gekregen in een interview. Hoe ziet je leven eruit in 2030? Nou, we zijn nu een stuk dichter bij 2030. En toen zei jij, nou, dan ben ik wel met pensioen. Hoe kijk je daar niet tegenaan?
0: Ja, nou, ik zie nou wat Jan allemaal doet. En denk, nou, je kunt heel lang doorgaan. En
1: Jan,
0: die doet er met heel veel compassie op. Oeh. En een slimme wethouder. Ik weet het niet. Ik ga 4 jaar door, dat sowieso. Later denk ik, moest er nog 4 jaar aanplakken. Ik weet het niet. En het moet je ook gegeven zijn in het leven. Je moet gezond blijven. Je moet de energie kunnen behouden. Jouw omgeving moet dat ook kunnen. Ik heb kleinkinderen, dus die zijn dan op een middelbare schoolleeftijd. Dat heeft ook zijn charmes. Ik denk, als ik eerst deze 4 en ergens in die 4 jaar komt wel mijn besef, wat ga ik nu doen? Zie ik dan wel weer.
1: Ja. Maar de deur staat op een
0: kier. Nee, ik zeg nooit, dat blijf ik niet doen. Want er zijn nog heel veel uitdagingen in dit beroep.
1: Ja.
0: En ik vind het ook echt heel leuk.
1: Ja.
0: En ik vind het, elke dag sta ik op, we gaan vandaag doen, oh ja, dit en dat en dan zus en dan zo. En dingen die lukken, nou, dat kan ik echt. Er zijn ook wel dingen die niet lukken, hè. Nou, dan ben ik helemaal niet het leukste, hoor. Ik kan ook echt wel chagrijnig zijn.
1: Ik heb het niet gemerkt de afgelopen 2 uur. Annelies is maar.
0: Ik kan echt wel chagrijnig zijn.
1: Wij gaan eruit met de Four Non Blondes, ja. WhatsApp. Waarom dat nummer?
0: Het zijn 4 vrouwen. 4 vrouwen in een rockband die de wereld veroveren met hun eigen muziek. Nou, dat is toch magisch. En de stijl van die muziek, dat is een beetje funky, jazzy-achtig. Prachtig, maar het gaat me meer om dat ik sluit af met gewoon sterke vrouwen in een rockband die de wereld met een hit veroveren. Nou, prachtig toch?
1: Dankjewel voor je openhartigheid. We zetten de microfoons dicht en dan kunnen we heel hard meezingen.
0: Zo is het.
1: Annelies Ismani.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers! Aan tafel!
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 10 uur.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudenbos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudenbos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudenbos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
18: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
19: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
18: Check werkenbijwagenborg.com.
20: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
18: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
2: Radio Noord.
3: Twijdeuntjes voor Rijsend.
8: Met René.

0: Robert de Keizer, hij mocht geen latjes over apaten, over randfiguren. En dat gaat om orig nu vooraf. Luister maar eens naar de LP Mooi bij huis blijven. Daar staat dit ook op. Wilma met de hon van stad.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.
2: Twee deuntjes voor 1 cent.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Goeiedag en schie dat je er weer bij bent op deze zondagmorgen. Tot eetstiet de mooiste muziek uit stad, de ommeland en van over de grub. Met vandaag op onze virtuele hoofdpodium Harry Niehoff, meestergitarist en latjesmid uit Veerwet. Hij laat ons hier daarmee al een latje van hem zo huren. En Noor Elben, dan is hij onze man in de populaire rubriek Lot Me Huren. En dan de terugkeer van Ede Staal op zondagmorgen. Vorige week huurden jullie hem hier weer voor het eerst met een verhaal uit zijn serie Zuzo in op zondagmorgen. Een bult reacties over had. Ze bleek maar weer eens hou Ede ons allemaal nog wat te roken. En Noor Elf uur in huurden jullie hem hier weer in twee deuntjes. Een zangeres die ook een bult mensen wat te roken woont in te munten. Dit is hoe het brille begin van haar carrière. En ik kom van de ploot, ik kom van ziel. En het nummer heet Lydia.
4: Hoi daar.

Grunnigers en Drenten, dat Agadai het goud. Dion Bouwers en Jolien Woning, de twee gezichten van het gezelschap Stemsland. Dit is hun eerste single, Da Da Dansen. Tiet voor wat rustige muziek van Ravi's Underdog. Een band die zich van het Engels en het Grunnigs bedient. En ik hou je niet uit te leggen voor team twee deuntjes het luistert. Dit is hun eerste single, Trein naar Sodom.

0: was een golden koppel, Bart Corporaal en Riens Faber. Mochten de mooiste liedjes met hun band Krudde. Maar in het jaar dat dit nummer verscheen, hielden ze er ook meer op. 2018, hartstikke jammer natuurlijk, maar toch heet dit schier. En gisteren is er begonnen, de 113e editie van de Tour de France. Mooie gelegenheid om het schierste Vlaamstolige liedje over wielrennen te draaien hier in Twee Deuntjes. Een nummer over een van de grootste Vlaamse wielentalenten, die tragisch aan zijn eind kwam trouwens. Frans van den Broeke, meesterlijk bezongen door Wannes Capelle, het zesde metaal met ploegsteert.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen, waar nog

zonder vrouw en kind. De kolle war ein noch mit wopping was te doen. Ik heb er al compassie gemaakt, gewoon.

van uw afscheids-CD uit 2013. Johan Raspe, Henriks Volgerts, oftewel de SK Brothers en Dreum van Twee Bruiers. Daarmee dan is de draaitovel hier voor Harry Niehoff. Hij laat ons ongeveer van zijn eigen nummers horen. Maar nou eerst grunniger muziek van twee expats. Als het om Vrijzen ging, dan was dat Vrijzen om Utens. Ralf Mulder en Diederik Nomden, grunnigers om Utens dus. Hier som in het nummer Sodom Vuurwoords. Thank you.

0: op zondag.
1: Ja, mooi. Dit is Harry Niehoff. En ik maak dit keer voor 2 duntjes een latje van mijn zoveel zuigen. En dit keer vind ik dat nou zo stoer. Wat voor gebeurd is dat ik een latje schreef en dat ik denk van nou, als dit geen hit wordt, dan word ik niet. En dan zeg ik naar mensen, oké. Het is ook wel eens andersom dat een latje is wat er op eens opgepikt wordt en dat wordt een enorme hit. Dit is een latje, daar ben ik het allemaal wel over eens zo'n beetje. Ik was er halslim trots op dat ik een kloor aan. En mensen die waardeerden hem ook altijd halslim. Het gaat over zo'n grunniger, zo'n stoense grunniger, dat we allemaal wel kennen. Dit is Hart van Klaai.

0: Inderdaad, een schitterend nummer staat op zijn plaat. Straks is het weer Jank moet 2007. Haat van Klaai, Harry Niehoff. In no 11 uur in Kropta hier nog een keer achter de draaitovel. En dan draait hij een nummer in onze populaire rubriek Lot Me Heuden. Sinds vorige week ken je hem hier weer elke week heuden. Ede Staal. En dit met Oni van zijn verhaaltjes hoe de serie Zuzoiden op zondag meuden. Daarmee in 2 uur komt er weer Oni voorbij. Nou een lightje van hem, het tweede perron.
1: Het boeken mag nog een beetje leren. Wanneer we zwangen, ben ik met de stief in de rug, geloof ik. In de Amsterdam, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit verske, tweede perron.

Lekker nummertje, dit is een naaien van Marieke Klooster. En ik zag trouwens dat ik eigenlijk zo'n achternaam niet moet nemen. Ze heet tegenwoordig Marieke en past de mooie in het drietje van vrouwtje, Stien, Mo en Bente. Het speed me, Marieke. Daarmee, dit hebben we hier de naaien van René Beverwijk. En het zal u niet verrassen, ook in dit nummer zit het niet allemaal mit. En zat me net met Ede Stol in de trein. Nou, dan we dat met een andere grote grunnige zanger, Jan Henk de Groot en de Stiltecoupé.

0: show.
1: De nijste van René Beverwijk. En de titel is een vroeg. Ga je dit nooit altijd zo? En het antwoord bij Beverwijk is een volmondig ja. Zo gaat het altijd bij hem. We kregen van de week trouwens een minne tieden van Meinder Talma. Nederlands onbekendste popster uit Zuid-Heurden. Hij is ziek. Dat wil zeggen, hij heeft kanker. En daar kun je tegenwoordig old mee worden. Maar dat moet vanzelf nog wel gebeuren. Team 2 Deuntjes, die wenst Meinder in elk geval veel sterkte en beterschap. Dit is van zijn vuurleerste ploot. Het grunstolige nummer Hot. Ternooien, duveltje, taken, riemersma.

rond nou gewoon. Er is geen hoop. Er is geen hoop. Er is geen hoop in mijn bestaan.

0: Van het klassieke grunnige jazzalbum Diese Glans, Glas, Schelen en Las met het nummer Einmal de Volk. En we kijken hier nou al uit naar het tweede uur van twee deuntjes. Dat begint ze voortdurend naar Nijs en reclame met een verhaal van Edestaal en een nummer uitkozen door Harry Niehoff. En ook doen we nog even in het twee deuntjes archief. Dus nog veel meer mooi zie je daarmee in twee deuntjes.
1: Voor een cent.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele

0: spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 11 uur.
7: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
9: Ik heb trek in iets lekkers.
10: Neem de kersen van Oudebos.
9: Iets zoets.
10: De kersen van Oudebos.
9: Iets fris en sappigs.
10: Oudebos.
9: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
12: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Radio Noord.
18: Tweedeuntjes Verijsend.
19: Met René Walha.

0: Mooi, rustig begin van het tweede uur van Twee Deuntjes, dankzij Inkie de Jonge. Begeleid door de jongens, jongens op leeftijd, maar tijdloos in de muziek. Een dikke blozerssectie onder line van Jan V. van Strien. Gert Veen op bas, Jaap Steegman op teugel, Kees Alkema op drums en op gitaar Harry Niehoff. En hij schreef het nummer ook. Dat bist toe. En nou we toch over Harry Niehoff hem, daarmee is hij onze man in de populaire rubriek Lot Me Heuren. Dan draait hij een liedje dat hij slim uit de weert vindt om ons te laten heuren. En wat wie Abmond Muiten weer vindt om nooit te lusten is natuurlijk Ede Staal. Daarmee weer een aflevering noemt zijn Radio Noord-serie Zuzoiden op zondagmorgen. We gaan nou eerst over de grup. Meerdere gruppen trouwens, want hij komt uit Limburg. Hij heet Harold K. met een nummer over de reunieconcerten van Oasis, Witte Wien en Sigaretten.
1: Op Studio Brussel, de Brugkes Gallagher. Die gaan we spelen, vooralsnog alleen in Engeland.

0: goed, 2017, Hoorn van de Veulen, hits van Fries, Wolma, Wie waren jong. Dat geldt ook voor twee deuntjes trouwens. Want dat programma zit midden in een jubileumjaar. 25 jaar is Rolf Schreuder al aan loop met het mooiste streektoolmuziekprogramma. En in die 25 jaar ben er een praat twee deuntjes sessies opgenomen. En door zitten vanzelf een bult juweeltjes tussen, zoals de volgende van Martin Kordehoes. Die is opgenomen in de Engelsteden in Engelbert. Maar voor wie daar door nog een lust, en eerst Martin Kordehoes zelf even over die opnames in de Engelsteden in Engelbert.
1: Ach, het eerste wat mij opvalt is de Engelsteden die het grootste kleinkamer van, nou, gewoon wel de halve wereld. Onder de kraug zit een kelder, zo groot, alle muziekjes overal. Er ben wel bandleden geweest, of de ben bands, dat hoorde ik van,
2: Ries.
1: Ja, Ries. Van de bandleden, die bandleden hadden een beetje moord met elkaar. Maar dan kon ze allemaal apart in de hoek zitten en noemden ze elke night om. Dat vond ik zo mooi.
2: Dat had je ook nodig dan?
1: En daar had ik een night nodig. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar Engelsteden, een prachtige plek om te spelen. Fantastisch.
2: Ja, in die sessie, dat was natuurlijk gewoon. Ja, er was geen publiek bij.
1: Er was geen publiek bij. En met.
2: Ja, wel ging Scholten natuurlijk.
1: Ja, en natuurlijk, wat denk
2: je? Rolf Schreuder.
1: Ja, dat bedel ik. Rolf was overal bij. Goh, een kerel. Fantastisch. Goh, technicus, jongen.
2: Doe eens een bijzonder nummer doorspeeld van Towns van Zandt.
1: Towns van Zandt, die had een lijstje gebracht. If I Needed You. En die heb ik dan hertold als ik die wil zijn. En,
2: waarom wilst u dat vertolen?
1: Omdat het zo'n verschrikkelijk mooi liefdesliedje is. Zo... Zo breekbaar, zoals Towns van Zandt was. Ook jong, Sturm. Ik vond het zo'n prachtig liedje. Dus die moest ik gewoon. En die hebben we altijd gespeeld. En het mooie is, ik ben nu een Nederlandstalig album opnemen met Niet te Stillen band. En ik heb hem nou weer hertold in het AWN van Als ik jou wil zien. Nou.
2: Gelukkig hebben wie de grunnige vertoling van het nummer van Towns van Zandt. Kon het soms heel veel maken.
1: Dames en heren, het volgende liedje is van Towns van Zandt, hertold door ook Martin Kordehoes. En het heet Als ik die wil zijn.

Ze is druk aan het actievoeren deze dagen tegen die verrekte kerncentrales die ze neem zo om hem wilden. Marlene Bakker van haar debuutplaat Rive was dit as to het sign haast. En gitarist en liedjesmokker Harry Niehoff, die is vandaag onze gast in de rubriek Lot Me Heuren. Hij kropt hier daarmee achter de microfoon. Maar eerst nog twee andere deuntjes. Om te beginnen deze, hoe de tiet dat de jongens van Waraas nog geen veganisten waren. Dick down.

Hier Harry Nijhoff met een mooie aanroder. Ik ben gek van flamenco, zoals je misschien wel weet. Ik heb 2 jaar gitaarles gehad van Anna Kraster. Hij is niet meer onder ons, maar heeft me veel geleerd. Ik heb vorig jaar nog een keer een klapcursus gevolgd. Hartstikke stoer, hartstikke leuk. En dit is een van de meest aangrijpende liedjes over waar je vandaan komt. Nathy en Alamo, hoe de film Bingo van Remedios Silva Pisa.

Terecht weer een dikke hit voor Rieks Schuring met zijn nijste Wat een Geluk. En doorveur de terechte keus van Harry Nijhoff. Nationale Mo door Remedios Silva Pisa. En het is deze maand 40 jaar geleden dat Ede Stoll uit Tiet kwam. Wie stond door deze week een bistil door om hier op Nij op zondagmorgen te laten heuren met zijn verhaaltjes. Dat vertelde hij hier midden jaren 80 in het Radio Noordprogramma Sloperstil. Deze aflevering heet Aaienboer. Dit is Ede Staal.

0: Ik heb liever een broen haai als een wit haai. En de binnengrond die dat gek vindt. Maar een haai is een haai, zeggen ze. En dat is natuurlijk ook zo. Trouwens, beter een wit haai als al daar gaat, zeg ik dan weer. Omdat ik ze lekker vind. Hard of zacht gekookt, enkel of dubbel gebakken. Omelet, een rauw haai met citroen of cognac. Het is al even lekker voor mij. Omdat we in de week nogal wat haai nodig zijn, besloot ik, een maand wat geleden, om zo of een koppeltje honden aan te schaffen. In het boekenblad stond een advertentie. En ik trok af. De man deze aanbood was een echte hondenman. Mooie hakken met een bultroemte en mooie honden. Dat is ras, zei het tegen mij. Dat ben alle fijne en ze ben nog jong. Dat was ja net wat voor mij. Ik zag de gedachten af voor mij. Tegen etenstijd soms in het schutje, met een vergiet en in de legkassen leegmogen. Dit nog hitje touw, die net met eten bezig is. Mosses King, wat zegt hij hiervan? Vaat me niet af, als zo deur gaat. Als zo deur gaat. Het is nooit begonnen en het moest al wat worden. Wat moeten ze kosten, zei ik, al kerelachtig. Kijk eens, zei die man, dit is ras, hè. Nou mogen ook de midden op tentoonstellen. Dan worden ze wossen en kampt. En moest dan met Morris kijken wat voor prijzen ik wonen heb. Nou, ik wil goud met die mokken. 15 gulden stuk. Ik was zo onder indruk dat ik bezweek. Dan moet je maar zeven, met een hoorn, zei ik. Nou waren het ook alle mooien. Van die deftige domers met broene bontjassen aan. Ik had honden ook al aftimmerd, dus ze konden er zo in. De eerste morgen lag er een lutje broene haai in het legkastje. Het leek me verstandig om door geen rugbord aan te geven, dus ik heb hem gewoon bidanen in het kartonnen dusje van de supermarkt gelegd. Na een dag al wat werd ik onrustig, maar daar wat er kwam, geen haai. Ik vouwde ze nooit te royaal, want ik had gehoord dat ze dit te vet werden en dat ze doordeur minder zon legen. Wotter en grit, alles wat ze maar nodig hadden, zet ik ze voor. En ze nam er goud van. Als ik des zomers weer in tak kwam met mijn vergiet, keken ze mij aan met zo'n gezicht van, wat is er? Ik wil niet veel zeggen, maar als ik in 14 dagen 3 haaien kregen heb, is het een bultwest. Fijn, ik kreeg in de goten dat zo niks werd. Ik noem de Mulder, die ook handenvreden verkocht. Ik zeg, ik moet eerste klas handenvreden hebben. Want de wichter zit tegen de leg aan. Oeh, zei hij, die moest dat zo doen. S'morgens wat legkorrels, dat stimuleert. En soms gemengd vreden. Dat gaat er mee door. En altijd zorgen dat ze zat te drinken hebben. Ik kreeg weer mout. Wat was dat moest, zei de Mulder. Moest met een zak van 25 kilo kopen, dat is veel goedkoper. Schiere kerel, dacht ik. Hij had gelijk. Dat scheelt een bult en daar wordt er goedkoper van. De aar. De aar. Als ik in bij lag, kwam het woord aar als een echo op mij af. En nageslacht kon ik ook wel vergeten, want de hoon dat erbij was, sprong er achterste veuren op. En dus weer een kostganger die niks opleverde. Ik heb al Morijntje Davids genoemd. En sinds die tijd mocht al daar niks meer kloor. Dus die kan zo in de pot. Moest slagen licht mij niet, dus Tomke zal wel eens een lang leven bij mij kriegen. Ja, of ik mocht al slagen zoals mijn opa vroeger deed. Met een eerappelschil meske in de strus snieden, die een opbang aan de waslijn. En dan in hoes rustig even de kraan lezen. En tegen tijd dat de kraan doet het, hangt al in net zo mooi stil. Nee, ik wacht maar af. En het onderhoek zal wel een bejodenhoes worden, denk ik. Ik heb ze nou vaar maand. En ik heb in die vaar maand van 7 maanden 20 haaien gekregen. En Gertje had al zoveel begrip dat ze er nooit over begint. 1 gulden 28 per stuk kosten ze mij. En mijn zwoger, Sjoerd, uit Sneek, het guster vast naar in de gehoord had, dat hij en zijn vrouw met de twee kinderen voor 7,68 aan haar opeten hebben. Dat ben van die fijne eieren, zei je. Die kippen van jou, die hebben een goed kost dus. Ik wil zelf ook weer eens kippen hebben. Ja, zeg ik, dat moest dan. Is een beetje op duur aan. Goh even om bos schoppen, kwam Gietje ertussen. Mag ik nog wat voor die meenemen? Wow, zeg ik, als je erom denkt, mag je nog wel een beetje hondenvreet meenemen. 2 kilo is eerst wel genoeg. Want ik was er alweer doorheen. Hoeveel leggen die kippen van jou nou in de week? Vraagt mijn zwager. Mag je ook wel 5 kilo meenemen? Ruip ik Gietje nog achterna. Radio
1: Noord, is for you. 2 duntjes voor 1 cent.

0: wat maar zeg.
1: Ja, zo is het. Erwin de Vries met zijn zonderling. Met het nummer Wie Mouten Wieder. En wie hem nog net ziet voor het nummertje van de bende van Buffalo Bill. Tegen Eep Noord, de Munter Zielstraat.

1991, de debuut-cd van de bende van Buffalo Bill. De Munterzielstraat was dat. En dit was hem, deze aflevering van Twee Deuntjes voor Ooi Sands. Rolf Schreuder en ik, die dank u voor het luisteren. En hoop dat u er alle week weer bij bent. En hier op Noord 12, je weekend is goud. Van u voor je door wat meer. En we glieden langzaam die kade op met instrumentalen van een Friese trompetist. Volkert Hans Tolsma, zo heide. Een nummer heet Ariana. Nog een mooie zondag.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro.

0: 1-800-799 of op vluchteling.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Krijg je aansluitend een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De brand die vanmorgen woedde aan de burgemeester van Rooienstraat in Hoge Zand heeft een loods volledig in de as gelegd. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en dat zal nog zeker een uur duren. Er is nog steeds ook veel rookoverlast. Daarom is het advies voor omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Het nablussen duurt langer omdat de brandweer ook bezig is met het verwijderen van beplanting. Dat is nodig om goed bij de kern van de brand te kunnen komen. Ook hebben auto's van het autobedrijf ernaast schade en 1 auto is volledig uitgebrand. De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard is sinds gisteravond 9:30 weer begaanbaar voor alle verkeer. Eerst zou de brug pas morgenochtend om 6:00 weer opengaan, maar het werk was eerder dan gepland afgerond. De staalkabels van de brug zijn vervangen. Dat was nodig omdat ze in slechte staat waren en de brug daardoor gevoeliger was voor storingen. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf morgen verschillende wegen en op- en afritten in de avond en nacht afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen Bereikbaar. De meeste afsluitingen zijn van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Alleen morgen en dinsdag beginnen enkele afsluitingen al om 8 uur 's avonds. De omleidingen duren tot 17 juli. Dan nog een afsluiting. De Oosterhavenbrug in Groningen is vanaf morgen tot en met 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagebrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. Basketballer Siem Uitendaal speelt komend seizoen voor Donar. De 25-jarige speler komt over van Den Helder Suns. Met de 1,98 meter lange Uitendaal haalt Donar een speler binnen die aanvallend sterk is. En FC Groningen heeft de oefenwedstrijd tegen Gieten gistermiddag met 7-0 gewonnen. Het was de derde en laatste van een reeks oefenwedstrijden tegen amateurclubs uit de regio. Wouter Prins speelde aan de linkerkant en heeft na het vertrek van Marvin Peersman goede hoop op een basisplaats. Dat vertelde hij na afloop tegen verslaggever Stefan Bleker.
10: Ja, dat is zo. Maar ja, ik moet mezelf natuurlijk dit seizoen ook weer bewijzen. Dus er zal vast weer een concurrent bijkomen. Dan moet ik mezelf gewoon weer wederom bewijzen.
11: Ja, toch kan ik me voorstellen dat als je dat hoort, dat je denkt, ja, dat vind je niet erg.
10: Nee, dat vind ik niet heel erg. Nee. Als speler is het natuurlijk wel jammer, als teamgroot zeg maar. Was een leuke gozer, maar ja, als concurrent zijn is dat wel weer lekker.
9: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Oké, Fleur, dankjewel.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt.
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst.
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Frieschelo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
21: Je weekend is goud.
22: Met Edwin Mooibroek.
8: Goedemiddag, ja, we zijn weer klaar voor je wekelijkse portie lekkere muziek op de zondagmiddag. Zometeen rond D, UB40, maar eerst Hold & Oates.

0: hebben inmiddels slaande ruzie, Daryl Hall en John Oates. De een heeft zelfs een straatverbod geëist voor de ander. Dit was uit de tijd dat ze nog vriendjes waren. You're the man eater. Gaan we eens even kijken naar het weer op deze zondagmiddag. Gert Voerman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Ja, het is niet zoveel soeps vandaag, hè?
1: Nee, het is grijs in de provincie, spaarzame opklaring, maar het zijn vooral wolken die overtrekken. En op de radar is ook regelmatig wat lichte regen zichtbaar. En dat zie je ook op de neerslagcijfers terug. Ten Boeren sinds middernacht 0,8, Kloosterburen 0,4, het Zand 1,4 mm. Ja, en temperatuur houden ook niet over. Ik zag net Kloosterburen ook met 18,7, dus op veel plaatsen 18, tot hooguit 19 graden. En vanmiddag blijven die wolken overheersen. Soms een streepje zon en regelmatig kan er wat lichte regen vallen. Het zijn van die lichte buitjes die overtrekken. Dus ook plekken waar het misschien een beetje meevalt. En temperaturen zo'n 19, misschien nog plaatselijk 20 graden... met een matige wind uit westelijke richtingen. En vanavond vannacht weinig verandering. Opnieuw temperaturen dan tussen de 14 en 16 graden. Soms wat lichte regen. En morgen gaan we toch al min of meer op herhaling. Wolken, af en toe wat zon. Misschien net iets meer zon dan vandaag. Lokaal nog wat lichte regen. Ik denk dat het aantal buitjes wat minder wordt. Een lichte verbetering, zou je het kunnen zeggen. En dat zie je ook terug in de temperatuur. 20 tot 21 graden met een matige, maar dan aan de kust af en toe vrij krachtige wind uit de westelijke richting.
0: Oké, maar wordt het uiteindelijk weer een beetje beter ook?
1: Ja, het gaat wel beter worden. Er ligt een behoorlijk hoog drukgebied bij Ierland. Die komt in beweging en die komt vanaf woensdag, maar zeker donderdag en vrijdag, voor een duidelijke weersverbetering zorgen. Dinsdag nog die mix van zon en wolken met lokaal een buitje. Maar die temperatuur valt wat hoger uit. 21 tot maximaal 23 graden. Woensdag op veel plaatsen toch 24, misschien lokaal wel 25 graden met meer zon. En vooral donderdag en vrijdag tamelijk zonnig weer. Ongetwijfeld af en toe een paar stapelwolken, maar de zon die overheerst. En temperatuur die ergens 27, 28, misschien het Zuidoosten lokaal wel 29 graden gaan uitkomen.
0: Ah, de zomer komt binnenkort weer terug.
1: De zomer komt weer terug. We kunnen het korte broek weer aantrekken. Moeten eventjes door de kleine zure appel van nu heen bijten.
0: Oké, dankjewel. Fijne dag.
1: Oké.

Debbie, Kim, Joni en Katie. De zusjes, oftewel Sister Sledge, horen Lost in Music. Nou, nogmaals, goedemiddag. Welkom bij je Weekend is Goud op deze zondagmiddag. Lekkere muziek, een lekkere portie muziek op je zondagmiddag. Nou, je hoorde net van Gert. Het weer is niet heel bijzonder. We hebben 19 graden en wat regen. Dus ik zou zeggen van, kruip gewoon lekker dicht naar je radio toe. Want Co West komt voorbij.

En ook Heaven van Niall Horan. Hoi allemaal, zometeen is het hier UB40. Dit is Maybe Tomorrow.

0: Gewoon uit Nederland, Jorde Rondé op Radio Noord. Ja, het was weer autobiografisch. De zangeres Ricky Borgholt zat helemaal lekker in de vel toen ze het nummer schreef. Nou, dat hoor je er ook wel een half, Jorde, Bright Eyes. Dit is Arnold Veeman.
1: In een grote stad.

Die Die, Shakira en Burna Boy hoor je. Ja, de plaats staat inmiddels op nummer 1 in de hitlijsten. Het is natuurlijk ook het officiële lied voor het WK voetbal. Mocht je trouwens nog een kaartje willen kopen voor de wedstrijd België-VS. De prijzen zijn gezakt voor die wedstrijd. Je hoeft nog maar €1200 neer te leggen voor die wedstrijd. 3 dagen eerder was het nog $2600. Nou, dan is die €1200 toch een schijntje. Die wedstrijd is van maandag op dinsdag om 2 uur Nederlandse tijd, mocht je interesse hebben. Dit is Go West.

Uit de jaren 80, de Golden Earring hoor je. En dat heette When the Lady Smiles. Ja, misschien weet je toch wel, er was toch al ophef over de videoclip. Gemaakt door Dick Maas. Dat zorgde nogal voor wat ophef. Nou, die moest eerst gecensureerd worden, anders wilde geen omroep hem uitzenden. Nou, dat hebben ze daar.

Anita Meijer was dat. Ze is inmiddels 71 jaar. Ja, ze zei onlangs nog in een interview dat ze niet alle klussen meer doet, maar nog wel optreedt. Ze kijkt gewoon, heeft ze er zin in of heeft ze er geen zin in. En als mensen aan haar vragen van waarom ze nog zo goed is bij stem, dan zegt ze van niet roken, niet drinken en vooral goed inzingen. Nou, dat is een goed advies, denk ik. Why, tell me why, hoor je. Zometeen het volgende uur gaan we het spelen. De vraag is het antwoord. Maak je weer kans op leuke prijzen. Dit is Malay en Built to Last.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf morgen varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer begint morgen
1: bij RTV Noord.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Waar mensen samenleven.

0: leren en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
7: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt?
9: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst?
9: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
13: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg Groningen.
17: Radio Noord.
18: Je weekend is goud.
19: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemiddag, zometeen gaan we weer spelen. De vraag is het antwoord. Ook muziek van Owen Paul, van Steenvanger, Miles Smith. Maar eerst de Doobie Brothers.

The Weavers op Radio Noord. En het heette Waterfall Beliefs. Ja, ze kregen destijds een Grammy voor in 1986. Het was ook hun enige Grammy in hun carrière. Goedemiddag, dit is je weekend in Schout op Radio Noord. Zometeen gaan we het eens spelen. De vraag is het antwoord. Ik ga het antwoord geven en jij mag straks de vraag erbij raden. En dan maak je natuurlijk weer kans op zo'n mooie paraplu.

0: Leden van de band bezochten in de jaren 70 veel discotheken. En toen viel het zo op dat veel mensen aan het zingen waren. Ja, zoiets. En toen dachten ze, daar moeten we gewoon een nummer van maken. Je hoorde de Michael Sacker Band en dat heet Let's All Chant. Ja, het is vandaag 5 juli. En op 5 juli 1922 mochten vrouwen voor het eerst stemmen in Nederland. Ja, tot die tijd waren het alleen maar mannen. Ja, kan je ook niet voorstellen eigenlijk. Maar goed, vanaf 1922 is er dus actief vrouwenkiesrecht. En op deze datum in 1966 wordt schaap Dolly geboren.
1: Dit is Dolly, een schotschaap zonder vader, maar wel met een moeder. Eén cel van haar is voldoende om al het erfelijk materiaal te kopiëren. En dat is nooit eerder bij een volwassen dier gebeurd. Dolly is dus een doorbraak.
0: Ja, Dolly was gekroond dus. En deze dag in 1886 was de geboortedag van Willem Drees, premier voor de PvdA. Hij wordt door veel mensen beschouwd als de grondlegger van de AOW, van ons pensioen inderdaad. En dit is uit 1951.
2: De regering denkt daarbij ten eerste aan de vergroting van de Nederlandse bijdrage in de samenwerking der vrije volkeren ter verzekering der collectieve veiligheid. Ten tweede aan het daardoor moeilijker geworden, maar even noodzakelijk blijvend sluitend maken van het staatsbudget. Ten derde aan het dekken van het tekort op de Nederlandse betalingsbalans, dus het scheppen van evenwicht tussen hetgeen wij aan het buitenland moeten betalen en uit het buitenland ontvangen.
0: Ja, Willem Drees is 1951, oftewel Vadertje Drees. Toen ik dit hoorde dacht ik van, hij zou het nu in deze tijd opnieuw kunnen uitspreken, dit. En vandaag is jarig Huey Lewis. Hij is vandaag 76 jaar geworden. Je kent hem onder meer van The Power of Love, Heart and Soul, maar ook van Hip to be Square.

0: Miles Smith was dat en het heette Wait For You. Ja, het is een druilerige zondagmiddag, 19 of 20 graden. Morgen trekken verspreid over de provincie ook buien over. Is af en toe wat zon en dan ook 19 of 20 graden. Dinsdag 20 of 21 en het eind van volgende week wordt het weer mooier. Ah, dan komt die zomer misschien weer een klein beetje terug. Het zou lekker zijn, nietwaar? Dit is Bob Sinclair, Love Generation.
1: From

0: Ze brachten het nummer uit op Valentijnsdag. Zelf zeggen ze erover, soms kan je verliefdheid niet tegenhouden. Het overkomt je, het groeit en voordat je het weet zit je er middenin. Je hoort Steenvanger en het heet Night in Bedwaan.
1: De vraag is het antwoord.
0: Ja, we gaan het weer spelen. De vraag is het antwoord. Je kent het principe, ik ga het antwoord geven en jij mag de vraag erbij raden. En dan maak je weer kans op mooie prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een paraplu? Nu te gebruiken tegen de regen, aan het einde van de week te gebruiken tegen de zon. En ach, doe eens kijk, je krijgt er nog een paar sokken bij. Ja, ja, we zijn er nog goed bij vandaag. Misschien als je denkt van waar heeft hij het nou over? RTVNoord.nl kan altijd een leuk hulpje zijn, hè, voor dit spelletje. Het antwoord is op het EK in Praag. Dat is het antwoord. Op het EK in Praag. Nou, welke vraag hoort erbij? Je kan appen of bellen 050-3188-288. 050-3188-288. Dus het antwoord is op het EK in Praag. Ja,

0: Hij maakte leuke radioplaatjes. Je hoorde Douwe Bob en dat heette Nothing to Lose.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: Leo Spakman uit Hoge Zand, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje een leuk weekend?
3: Ja, vanmorgen even actief geweest bij de kerken voor de rest. Maken we er wat van.
0: Oké, ja, het is niet echt lekker weer om door buiten te gaan vanmiddag, hè?
3: Nee, af en toe regent het, dan is het weer droog. Dus je moet er wat van maken wat je kan.
0: Ja, het is gewoon een lekkere middag om gewoon bij de radio te gaan zitten.
3: Daarom. Daarom doe ik ook mee.
0: Ja, en dat heb je ook gedaan inderdaad. Waar je belt voor de vraag is het antwoord. Was volgens mij best een moeilijke vraag, of niet?
3: Je gaf al bijvoorbeeld een mooie tip en daar heb ik het antwoord vandaag gehad.
0: Ja, dat is waar. Als je gewoon even kijkt op rtvnoord.nl, dan is het hartstikke simpel, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, het antwoord is op het EK in Praag. Ja, welke vraag hoort daarbij, Leo?
3: Waar zijn de Groningse lacrosse-spelers Daan de Ruiter en Matthijs Hakkersteeg?
0: Dat is helemaal goed, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Je hebt daarmee de paraplu gewonnen en ook nog een paar sokken.
3: Ja, dat komt heel mooi uit.
0: Ja, die kan je wel gebruiken.
3: Ja, sokken die slijt altijd. Dus een paar nieuwe sokken van RTV Noord, dat is natuurlijk helemaal de mooiste.
0: Ja, het is natuurlijk ook een collectors item, hè?
3: Ja.
0: En gewoon elk gaatje erin moet je gewoon een beetje gaan stoppen natuurlijk ook, hè?
3: Ik zal mijn best doen.
0: Oké. Ja, ze inderdaad, nou, die twee zijn inderdaad aan het debuteren in boxlacrosse. Ken je dat, boxlacrosse?
3: Ik had er nog niet van gehoord, maar ik heb het artikel op de website gelezen. Dat lijkt me wel best leuk.
0: Ja, dat doen ze in een ijshockeyring. In dit geval doen ze dan kunstgras met twee teams van zes. Er zit dan een keeper bij en het doel is om met een klein hardrubberen balletje in het doel van de tegenstander te krijgen. En dat doen ze dan met een netje dat aan een stick zit. Lijkt me best ingewikkeld nog trouwens.
3: Dat wel, maar ze mogen ook behoorlijk duwen en rennen tegen de tegenstanders aan. En dat lijkt me ook wel leuk.
0: Ja, het gaat best hard eraan toe. Maar dat is bij ijshockey in Amerika natuurlijk ook zo, inderdaad. Ja,
3: ja, en dit schijnt iets harder te wezen dan ijshockey, als ik het artikel moet geloven.
0: Dat klopt, Jan. Zeg Leo, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Blijf toch even hangen, gaan we het regelen. Ik wens je een fijn weekend.
3: Dat is goed.
0: Hoi.

Ze wordt vaak vergeleken met Adele en met Amy Winehouse. Ze is pas 20 jaar oud en afgelopen vrijdag heeft ze haar debuutalbum uitgebracht. Jorisina Spiro en Material Lover. Dit zijn Two.

Meteora was dat, het heette Anywhere. Nou, misschien ben je spullen aan het pakken voor de vakantie. Want de vakantieperiode is natuurlijk begonnen. Alhoewel, volgens de ANWB gaat maar de helft van de Nederlanders weg. De rest vindt het te duur, te heet. Ja, kan natuurlijk ook, hè. Nou ja, waar je ook bent, je blijft welkom natuurlijk hier bij Radio Noord. Dit is Peter Schilling.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Werken waar je echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
17: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt.
19: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst.
19: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
22: Met Edwin Mooibroek.
23: Goedemiddag, wat dacht je van weer een uur bomvol met muziek? Met onder meer Doe Maar, Incognito, de Sugar Babes. Maar eerst en hier Casey en Sunshine Band.

0: Uit de jaren 70. Tegenwoordig zou het toch een paar maatjes sneller gaan, denk ik. Je hoorde Casey en de Sunshine Band en dat heette That's the Way I Like It. 2:09 geworden. Vanavond om 6:00 zit je natuurlijk gewoon weer voor de buis voor een nieuwe aflevering van Expeditie. Nou, Marcel was gisteren op Expeditie en hij was in Garnwert bij de molen daar. Want die is helemaal gerenoveerd en die kan nu ook gewoon weer jaren mee.
1: Ik wil later ook molen worden.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Zo?
2: Ja.
0: En dan nog één?
1: Ja.
0: Is dat je broertje?
1: Nee, dat niet. Maar...
0: Vriendje?
1: Ja, van de molenscherm.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Heb je misschien familieleden, papa of zo, mama die molenaar is?
1: Nee.
0: Maar jij wordt later molenaar?
1: Ja.
0: En jij woont in Winsum?
1: Ik woon in Winsum.
0: Weet je wat ze tegen de molenaar in het Gronings zegt?
1: Mulder.
2: Ja, heel gaaf, joh.
1: Ja.
0: Alex.
2: Mooi.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hij draait weer.
2: Hij doet het weer.
0: Ja. Is zijn oog dicht nog vannacht of nooit?
4: Ik heb niet geslapen. Ja, heel erg. Ik heb eerlijk geslapen vannacht. Ja. Ja. Was wel vroeg vanmorgen.
0: Ja.
4: Voorbereiden.
0: Want hij is gerestaureerd. Ja. Dat weet me. Er was ook in Nijzer 2 uur lang zeg maar, in de stijgers stonden.
4: Klopt.
0: Waar is het precies gebeurd?
4: Waar we nou op staan.
0: Ja.
4: Zit allemaal hout onder, balkerij. De buiten is er helemaal vervangen. De schuinen zijn 4 van vervangen.
0: Ja.
4: De liggers noemen we dat. Balken die zijn grotendeels helemaal vervangen. Dus daar kunnen we veilig overheen lopen.
0: Dus die kan die nou gewoon weer veilig op?
4: Je kan niet springen als je wil. Dat, ja.

0: Sting was dat op Radio Noord. En if you love somebody, set them free. Ja, elke week zetten we een Groningse plaat extra in de schijnwerpers. Een nieuw verschenen plaat roepen we uit tot Gronings Goud. En deze week is dat een nummer van Los Cascos. Het is een band die bekend staat als Latin band eigenlijk. Ze maken eigen nummers, maar ze spelen ook covers. Onder meer van de Gypsy Kings, Santana of Gloria Estefan en de Buena Vista Social Club. En Los Cascos is deze week het Gronings Goud. Met Popo a Poco. Je hoort de zangeres Willemijn van Selling.
1: Ja, het is eigenlijk een heel vrolijk zomers Latin liedje, zoals jullie van ons gewend zijn. Het gaat vooral over dat je veel moet genieten in het leven. Pluk de dag. Als je wil dansen, ga dansen. Als je wil lachen, lach. Geniet van elke dag, want het kan zomaar je laatste zijn. En het is een vrolijke zomerse boodschap, maar die denk ik altijd wel belangrijk is.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Los Cascos. Poco a

Doe maar, was dat? Dat heette Belle Helena. Ja, morgen gaat het allemaal weer beginnen, hè? Rondje Zummer. 3 weken lang gaan we weer door de provincie heen varen. En morgen beginnen Femke de Wallen en Marco Grimon. En ze varen van Bareveld via Stadskanaal en Musselkanaal naar Te Apel. En daarna gaan ze nog richting Sellingen. En dan eindigen ze de eerste week in Bhutan.

Hij is jarig vandaag, hij is 21 jaar geworden, Joris Sombre, en het heet de Homewrecker. Ja, het is regenachtig en 19 à 20 graden. Morgen trekken er ook weer buien over provincie. Af en toe is er zon en ook weer 19 à 20 graden. Maar aan het einde van de week wordt het beter. Dit is

Uiteindelijk kwam er ook op grote schermen daar te staan van Just Married. Waar zo'n 1000 gasten waren erbij. Acteurencomiek Adam Sandler die leidde het allemaal. En alle bezoekers die kregen een geborduurde zakdoek mee. Als bedankje voor hun komst. Dat is leuk, niet waar? Jermaine Stewart is hier.

Ed Sheeran was dat en hij was trouwens ook op het feestje van Taylor Swift. Hij is op tournee nu en hij wil na die tournee misschien even een pauze nemen, zei hij. Want hij wilde zich meer gaan richten op zijn rol als vader. Maar de tournee duurt tot december, dus hij is nog wel even bezig. Dit is Whitney Houston, Love Will Save the Day.

0: Nena was dat en 99 Luftballons. Ja, je weekend gaat door. Je weekend is goud, gaat door, moet ik zeggen, Dimitris.
1: Goedemiddag.
0: Jij gaat lekker door zo.
1: Zekers. En ja, ik heb een mooi prijzenpakket klaar liggen.
0: Ja, wat ga je allemaal weggeven?
1: Nou, onder andere de sokken.
0: Ja,
1: en ik hoop
0: populair.
1: Ik hoop dat het weer mooi weer wordt, want dan kan je ze mooi hoog optrekken.
0: Oh ja.
1: En dan kan je met dat logo van Noord kan je door de provincie.
0: Ja, en zeker bij Rondje Zummer en zo. Kom je daar nog even langs, dan word je ook gelijk herkend door iedereen natuurlijk ook volgende week.
1: Ja, en nog veel meer leuke dingen in het prijzenpakket. Nou. En binnen 1 seconde kan je winnen.
0: Oké, binnen 1 seconde. En aan het eind van de week wordt het weer mooi weer voor die sokken trouwens. Veel plezier zometeen met Dimitris. Dit is Rob de Nijs en Bangehart. Ik wens

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DHB.

0: Plus.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
5: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
4: Check werkerbijwagenborg.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doen. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
10: Radio Noord.
11: Je weekend is goud.
12: Met Dimitris Kops.
13: Hey, goedemiddag, het is 3:04. Welkom bij heerlijke muziek op je zondag. Roxette en Cheryl Cole zometeen na Elton John.
14: Waar je Groningen hoort.
13: Dit is I'm Still Standing.

Ze heet eigenlijk Tweety. Dat is een leuke achternaam, hè? Cheryl Tweety. Maar omdat ze jarenlang getrouwd was met voetballer Ashley Cole, ging ze door het leven als Cheryl Cole. En inmiddels is ze gescheiden en treedt ze op onder de naam Cheryl. Ja, ze heeft gewoon geen achternaam meer. En deze hit scoorde ze dus in de tijd dat ze nog getrouwd was, 2010. Cheryl Cole en Fight for This Love, hier op Radio Noord. Hey, goedemiddag, het is 11 minuten over 3. Mijn naam is Dimitris, dit is je Weekend is Goud. En hij ligt hier weer voor je klaar. Links van mij. En zometeen kan jij hem winnen. Het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin onder andere de Radio Noord sokken. En ook de Radio Noord paraplu. Ja, die kan je nu gebruiken als paraplu. Maar als de zon weer gaat schijnen, dan kan je hem ook gebruiken als parasol. En het volledige Radio Noord prijzenpakket kan je vanmiddag winnen binnen 1 seconde. Ja, we gaan niet moeilijk doen. Binnen 1 seconde kun jij hem winnen, het prijzenpakket. Om ongeveer 3:50 moet je dan eventjes luisteren. Zometeen hier een band die voor hun doorbraak optrad onder de naam, let op, funkliefhebber Lammertink. Jazeker, dat was gewoon de artiestennaam. Ja, bijzonder. Welke

En er komt ook lekkere muziek aan. TikTok Tammo zometeen hier op Radio Noord. Ilse de Lange en ook Queen. Nou, Roxette. Deze heb je een tijdje niet gehoord. Maar in je weekend in Schout mag die best wel even voorbij komen. Roxette en Feeling Like a Flower op Radio Noord.

John, waar hij thuis hoort. Dit is Radio Noord. Op goed gevoel hoorde je. Het is 4:07. Zondagmiddag. Je weekend is goud. Mijn naam is Dimitris. Queen hoor je zo meteen. Ook Ilse de Lange. En eerst Spargo. Voordat ze optraden onder de naam Spargo, deden ze dat onder de artiestennaam. Daar komt hij. Funkliefhebber Lammertink. Ja, dames en heren, hier is funkliefhebber Lammertink. Ja, de band bestond uit onder andere Leender Lammertink. En die was funkliefhebber vandaar. Maar dit is dus Spargo.

Goedemiddag, het is exact 3:30. Dit is Radio Noord. Met het Radio Noord weerbericht. Vandaag wisselen wolken en buien elkaar af. Het is zo'n 19 graden in Groningen. Morgen ook een grijze dag met kans op buien. En het wordt zo'n 20 graden morgen. Maar vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog. En dan ook meer zon.

lekker warm hoor. Dansen op de vulkaan. De dijk was dat hier op Radio Noord. Waar die klaar ligt, het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin onder andere de sokken en de paraplu. Zometeen binnen 1 seconde te winnen. En het Asje Beddingfield komt eraan. Teddy Swims, dit is The Door.

Sasha Benningveld en These Words hier op Radio Noord. Het is 4:10. Je maakt de kans op binnen 1 seconde het Radio Noord prijzenpakket. Het is een mooie zondag om dat pakket eens eventjes te winnen. Ik zou het leuk vinden als je een keer meespeelt met het spel. En je doet het dus niet voor niets. Je wint dus echt een mooi prijzenpakket met de Radio Noord sokken de zomer door. Ja, lekker hoor. Korte broek aan, sokken eronder, lekker hoog optrekken. En dan gewoon de provincie door met die sokken van Noord. En je maakt ook kans op de Radio Noord paraplu. Die je met zonnige dagen kan gebruiken als parasol. Goed, het volledige prijzenpakket kan je dus winnen binnen 1 seconde. De vraag is: welke plaat is dit in secondenwerk? Ja, dat is voor de echte muziekliefhebber dit. Heb je goed geluisterd of wil je hem nog een keer horen? Hier komt de opgave nog een keer. En nu is mijn vraag: welke plaat is dit? Als je het denkt te weten, mag je bellen of appen met de studio van Radio Noord. Het telefoonnummer is 050-3188-288. Dat nummer mag je bellen, maar dan mag je ook mee appen. 050-3188-288. Van welk nummer heb je zojuist 1 seconde gehoord? Ja, is misschien wat lastig, maar als je het weet, ligt hij voor je klaar. Het Radio Noord prijzenpakket.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey, waar was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
4: Ik vind het leuk als je me van school afhaalt.
5: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst.
9: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
10: Radio Noord.
11: Je weekend is goud.
12: Met Dimitris Kops.
13: Zometeen spelen we nog een keer secondewerk. Ik laat je 1 seconde horen van een bekende hit. En jij maakt kans op het Radio Noord prijs.

Moven hier op Radio Noord. 4:10. Dimitri is hier zo met je weekend is goud en hij ligt klaar. Het Radio Noord prijspakket, daarin de Radio Noord sokken en ook de paraplu. Met zonnige zomerse dagen kan je hem gebruiken als parasol. Maar je moet er wel wat voor doen voor het Radio Noord prijspakket. We spelen secondenwerk en de opgave is heel lastig vanmiddag. Dat zie ik wel in de appbox. Goed, ik ga je het telefoonnummer vastgeven om het goede antwoord door te appen of door te bellen. 050-3188-288. Nu bellen of appen als je weet welke plaat dit is. Hij is lastig. Pamela Dijk uit Groningen. Die stuurt, hoi Dimitri, Phil Collins, You Can't Hurry Love. Nee, dat is niet goed. Ik kreeg een appje van Sander Straatman uit Winschoten. Michael Jackson zoek je met Beat It. Ook dat is niet goed. Ik ga hem nog één keer laten horen. De vraag is, welke plaat hoor je hier in 1 seconde? Ja, daar moet je het mee doen. Weet je het, dan mag je nu bellen of appen. 050-3188-288. Ik zal een tip geven. De tip is Bono. Ja, nu weet je het wel, toch? Bel of app maar. 050-3188-288. Hij ligt klaar voor je het Radio Noord prijzenpakket te winnen. Op deze zondagmiddag, als je weet welke plaat ik zoek in secondenwerk. Ben benieuwd of die geraden wordt.

0: Dit is Radio Noord. Ik heb Ronald uit Zuid-Laren aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Zuid-Laren?
1: Ja, een beetje regenachtig, hè? Het is een beetje jammer, dus ja, een beetje binnen zitten vandaag. Het is niet anders.
0: Zuid-Laren is wel het mooiste in het zonnetje.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Er is altijd wel wat te doen, mooi vertier hier zo.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, we vermaken ons.
0: Ja, oh ja, dat wel.
1: Dat wel,
0: jazeker. Wat ben je aan het doen vanmiddag dan?
1: Op dit moment een beetje de foto's aan het ordenen van gisteren. We zijn net de wedstrijd geweest van VV Gieten tegen FC Groningen. Een amateurwedstrijd, de oefenwedstrijd van FC Groningen. Dus ja, daar hebben we ons ook prima vermaakt gisteren. Dus daar ben ik al een beetje aan het ordenen voor mijn zoon alle foto's te uitzoeken.
0: Oh, wat voor foto's heb je genomen dan?
1: Nou ja, mijn zoon is natuurlijk groot fan van FC Groningen. Dus foto's met alle spelers, de filmpjes gemaakt en dat soort zaken. En ik maak een heel fotoalbum altijd voor hem. Met alle foto's. Dus daar ben ik even een beetje mee bezig om dat weer een beetje bij te werken.
0: Oh, wat leuk zeg. En je gaat ook altijd met je zoon naar Groningen?
1: Ja, klopt. Dat doen we minstens nu, nou ik denk 3 jaar. Alle wedstrijden, af en toe uitwedstrijden. Dus ja, druk daarmee bezig. Dus ik denk dat hij al meer dan 200, 250 spelers heeft ontmoet inmiddels.
0: Oh.
1: Dus we zijn er vrij enthousiast mee.
0: Wat leuk. En hoe oud is je zoon?
1: Mijn zoon is nu 13.
0: Oké, wat goed. Dikke fan.
1: Absoluut, absoluut.
0: En gaat hij zelf ook ooit bij Groningen voetballen of dat niet?
1: Nou, hij is wel bezig. Hij gaat wel weer naar het zomerkamp van FC Groningen. Dus daar doet hij weer maar mee. Hij speelt zelf bij FC Zuid-Laren. Dus zolang het leuk blijft, gaat hij dat zeker doen.
0: Oké, wat goed. Wat leuk, Ronald.
1: Ja,
0: absoluut. Nee, hartstikke leuk. Hey, ik heb hier een Radio Noord prijzenpakket. Die kan je binnen 1 seconde winnen. Ik heb 1 seconde geknipt uit een populaire plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Hier komt de seconde nog een keer.
1: Ja dat is natuurlijk eigenlijk heel duidelijk. Dat is With or Without You van U2.
0: En dat is het enige juiste antwoord.
1: Yes.
0: Komt tot leuk. Nummer 2 in de top 40 van 1987.
1: Yes, ja. Ook van de Joshua Tree, hè, van het bekende album. Het is een beetje eind van mijn jeugd van de lagere zool.
0: Ja, dat klopt. Het levert jou het Radio Noord prijzenpakket op. De Radio Noord sokken en ook de Radio Noord paraplu wordt opgestuurd naar Zuid-Laren.
1: Helemaal goed. Nou, komt goed uit met de regen momenteel.
0: Ja, en het mooie is aan die paraplu, dan kan je hem zometeen als vanaf woensdag de zon weer gaat schijnen. Dan kan je hem gebruiken als parasol.
1: Kijk, multi... Nieuws, hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Hey Ronald, dan mag jij nu raden welke plaat ik ga draaien op Radio Noord.
1: Nou, ik gok dat het dan With or Without You is van U2.
0: Nou, zou het?
1: Zou het?
0: Ik weet het niet. Ik wens jou een fijn weekend.

Goedemiddag, het is exact 4:30. Dit is Radio Noord. Met het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van wolken en buien. Het is zo'n 19 graden in Groningen. En morgen ook een grijze dag met de hele dag kans op regen. Het wordt zo'n 20 graden morgen. Maar er is goed nieuws. Vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog. En dan gaat de zon ook vaker schijnen.

Hey, dat is mooi. Twee keer een hit scoren met hetzelfde deuntje. Zometeen hier een man die in 1984 op zijn 21ste een grote hit schreef. En jaren later deze hit gebruikte in een andere plaat van hem. En ook daarmee scoorde hij een hele grote hit. Maar dat was dus jaren later, pas in 1987. Nou, wie dat is hoor je zometeen hier op Radio Noord. En Rick Astley komt er ook aan na Bluff. Dit is Zoute Landen.

0: Katie Tunstall op Radio Noord en Suddenly I See. Rutger is hier in de studio gekomen. Hij heeft even de microfoon gepakt. Rutger, wat wil je precies vanmiddag?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Oh ja, ja. Nou, misschien kunnen we dat nog wel even regelen. Eerst George Michael. Is wel mooi. Hij scoorde gewoon 2 keer een hit met hetzelfde deuntje. Deze plaat bracht hij op zijn 21ste uit in 1984. En later heeft hij deze plaat gebruikt voor zijn soloplaat Fate. Dat was een hit in 1987. 2 keer een hit met hetzelfde deuntje. Wham! That is Freedom bij Noord.

0: Zometeen na 5 bepaal jij wat er gedraaid wordt als grunnige duurzaam klassieker hier op Radio Noord. En Rutger staat hier, wat wil je?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Nou, ik zou zeggen, schraap het keeltje en zing het maar hoor.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
2: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
3: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Je weekend is goud.
7: Met Dimitris Kops.
8: Het is 5:03 en zometeen kies jij hem uit. De grunnige duizend klassieker. En Bon Jovi hoor je zometeen.

0: Noord presenteert...
1: een klassieker uit de grillige duizend.
2: Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunniger duizend. De 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ik heb die lijst er eens eventjes bijgepakt. En vorig jaar in de editie van 2025 stonden deze twee platen in de grunniger duizend. Op plaats nummer 173, Jannes met Ga maar weg.

niet zomaar deze twee platen uit de Grunniger Duizend aan je horen. De vraag is, welke van deze twee wil je zometeen in zijn geheel horen hier op Radio Noord? Stem eventjes op de platen die je leuk vindt. En met je stem maak je automatisch kans op de Radio Noord sokken. Dus je doet het niet voor niets. Laat weten welke van deze twee ik zometeen moet draaien als Grunniger Duizend klassieker. Ga je voor Jannes, Ga maar weg. Of ga je voor Frans Bauer en Marianne Weber? De regenboog. Je mag nu bellen of appen 050-3188-288. Met je stem maak je kans op de Radio Noord sokken. Laat me weten 050-3188-288.

0: Radio Noord presenteert...
1: Een klassieker uit de grunniger duizend.
2: Ja, en daarvoor heb ik aan de telefoon Annelies. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Jij komt uit Groningen, maar je bent op Ameland.
3: Ja, dat klopt.
2: Ben je op vakantie?
3: Ja, ben op vakantie.
2: Och, en dan Radio Noord gewoon mee?
3: Die staat altijd aan, hè.
2: En hoe luister je dan via de app?
3: Nee, gewoon in de caravan zelf.
2: Oh, gewoon op de radio?
3: En op de radio, ja.
2: Oh, we staan ook gewoon te blazen op Ameland.
3: Wat zegt u?
2: Dat we staan te blazen op Ameland.
3: Ja, dat klopt.
2: Het ontvangst is goed?
3: Het ontvangst is verder prima.
2: De technische dienst hoeft niet naar Ameland om daar de zender bij te werken.
3: Nee hoor, dat gaat perfect. En anders doen we het via de televisie.
2: Oh ja, dat kan ook natuurlijk nog, hè.
3: Daarom, lekker, is daar de hele dag aan.
2: Hey, en hoe lang ben jij op Ameland?
3: We zijn er nu een week, we blijven nog 2 weken.
2: Och, wat heerlijk zeg.
3: Ja.
2: Heb je vorige week...
3: We zijn net 7 week geweest, dus wat dat betreft vandaag het niet hoor.
2: Zo, maar vorige week lekker weer gehad.
3: We hebben heerlijk weer.
2: Ja, en nu even een paar dagen minder, maar vanaf woensdag wordt het ook alweer lekker.
3: Ja, het is niet koud. Het is wel bewolkt, maar het is niet koud verder.
2: Nee, heb je al gezwommen in de zee?
3: Nee, dank u.
2: Nee,
3: ja, met de voeten. Nee, nog niet gezwommen. Nee.
2: Dat ga je niet doen?
3: Nee, dat ga ik niet doen. Oh. Ik hou niet zo van kwalletjes en krabbetjes.
2: Hey, veel kwallen daar, hè?
3: Ja, best wel.
2: Ach, ja, smerig. Ja.
3: Maar verder is het heerlijk.
2: Ja, nee, dat is waar. Wat lekker zeg. En daar ga je vaker heen.
3: Ja hoor, ja, we hebben hier zelf een gilet dus.
2: Och, heerlijk zeg, heerlijk. En dan luister je naar Noord en dan hoor je hier de grunnige duizend klassieker. Ik heb er even 2 platen uitgepakt uit de grunnige duizend van 2025. Onder andere Jannes met Ga maar weg. Die stond vorig jaar op plaats nummer 173.

0: En op plaats nummer 723, Frans Bauer en Marianne Weber met De Regenboog.
1: Ik loop met jou naar de regenboog. We zijn omringd door de bloementoon.
0: Oh, en de vraag is, ja, welke wil jij horen als grinnige duizend klassieker?
2: Jannes graag.
0: Jannes, nou ik heb goed nieuws. 85% van de Radio Noord luisteraar wil Jannes horen.
2: Goed zo.
0: Dus die gaan we draaien. Jannes, nou, met de ga maar weg. En ja, met je stem krijg je de Radio Noord sokken.
2: Nou, helemaal super. Mijn ja. Man blij.
0: Wat zeg je nou?
2: Ik zeg, is mijn man weer blij.
0: Je man? Je gaat ze weggeven aan je man?
2: Ik ga ze aan mijn man geven, jazeker.
0: Maar jij moet er naar kijken dan, hè?
2: Ja, maar dat is ook, dat vind ik ook leuk. Daarom krijgt hij ze ook.
0: Oh, hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, ik hoop dat de korte broek dan snel weer aan kan.
2: Dat hoop ik ook.
0: En dan die sokken lekker hoog en dan over Ameland wandelen, hè?
2: Met de Noordsokken.
0: Met de Noordsokken, ja. Dat moet toch geweldig zijn.
2: Ik ben er heel blij mee.
0: Hartstikke goed. Annelies, prettige vakantie.
2: Ja, dank.

Vanessa Paradis en Be My Baby hier op Radio Noord. Het is 6:03. Het Radio Noord weerbericht vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en buien. Het is nu nog zo'n 19 graden in Groningen. En morgen een grijze dag met ook weer kans op regen. Het wordt morgen 20 graden. Maar is er goed nieuws? Er is goed nieuws. Vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog en zie je ook weer regelmatig de zon.

Lionel Richie op Radio Noord en All Night Long. Het is 6:15. Zometeen om 6:00 een nieuwe aflevering van Expeditie Grun op TV Noord. Ja, en wat zit daar vanavond allemaal in? Ik ga het je zometeen vertellen. En muziek komt eraan van Eros Ramazzotti en Tina Turner. Casa della Vita, ook Avicii. En nu Rondé op Radio Noord. Dit is Hard to Say Goodbye.

Eros Ramazzotti en Tina Turner hier op Radio Noord. Costa della Vita. Het is bijna 6 uur. Tot zover je weekend is goud. Maar hier op de radio zometeen de avond van Noord. Met onder andere Sophie Ellis Baxter, Hans de Boy, Alex Warren, René Vroger, Rosa Lynn, Stevie Wonder en veel meer muziek. Non-stop muziek de avond door. Heerlijk. En zometeen op TV Noord natuurlijk een nieuwe expeditie Grun. Ze zijn bij een wensboom, bij een graffiti-kunstenaar. En er wordt ook meegereden in een zijspan. Jazeker, ik heb het al even gezien. Hartstikke leuk. De presentatie van expeditie Grun is in handen van Joyce. Dus ook dat kan je bekijken. Maar het is op TV Noord en op Radio Noord hier dus de avond van Noord. Ik ben er morgen weer om 2 uur 's middags. Ik wens je een fijne zondag. Dit is Avicii. Hey.

komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de

0: verwacht. Ah, dat zul je hem hebben door onze vaste bezorger. Fresh. Aan tafel!
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers.
0: Aan tafel!
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 6 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord.
12: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
14: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Rovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in

0: zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France.

blauwe Tür, jou bewegen Tür, Stroten entstegen, ob Haub.

wordt er op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker, deur zonnen en regen. De nacht wordt al middag op suikernoorden stil.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdag op.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Bye.

0: Erinnerungsende.
1: Horen ze plas!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.